0: It was the David Guetta playlist. Bye bye. See you next week.
1: 538 Nieuws.
2: 2 uur. Goedenacht, ik ben Nevi Ramirez. Nederland maakt zich zorgen over nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump heeft die aangekondigd omdat hij vindt dat het hof zich onterecht bezighoudt met zaken rond Amerikaanse en Israëlische betrokkenen. De maatregelen gaan over 6 maanden in. Volgens Jetten is het cruciaal dat de sancties niet direct in werking treden. Hij wil tot een passende oplossing komen, zodat het hof zijn belangrijke werk kan voortzetten. De politie heeft gisteravond na een wilde achtervolging in Brabant een verdachte opgepakt. De bestuurder ging er bij Den Bosch vandoor en haalde snelheden tot 200 km per uur. De rit eindigde op de N65 bij Udenhout, waar de auto met lekke banden tot stilstand kwam. Bij de aanhouding moest de politie pepperspray gebruiken. Waarvoor de man op de vlucht sloeg, wordt nog onderzocht. 3 mannen zijn in Mexico schuldig bevonden aan een moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De 3 waren op surftrip toen ze volgens justitie werden overvallen en doodgeschoten. Hun lichamen werden later gevonden in een diepe put bij een klif. Over de straf doet de rechter de komende dagen uitspraak. En de Oranjevrouwen hebben een grote stap gezet richting het WK. Nederland won in de play-offs met liefst 8-0 van Hongarije. Volgens bondscoach Arjen Feuring was het verschil zelfs groter dan verwacht. Dinsdag speelt Oranje de return in Tilburg met een riante voorsprong op zak dus. Krijg je nog het weer? Vannacht zijn er opklaringen, maar vallen ook nog enkele buien. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen trekken veel buien over het land. In het noorden geldt zelfs code geel vanwege kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 15 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.

het een appje van Richard. Ruijer, heb je ook een koffiegong in de Tomorrowland-nacht? Er is even in onderhoud. Maar wel leuk dat je het vraagt. Via de app ben je meer dan welkom. Je bent bij Tomorrowland. One World Radio 58. Swedish House Mafia, Licky Lee. Happiness is so sad. Ja, laat vooral even weten. Waar ben je wakker en wat is de voornaamste reden? Vind ik ook interessant. Is de hotelkamerfest? Ben je gewoon aan het werk? Hier word je getrakteerd op de beste beats met Jonas Blue en Melif. The Edge of Desire.

FM Radio. AM hebben we uitgezet. Radio 58, Tomorrowland, One World Radio met Artbed. Nooit gedacht trouwens dat Artbed ooit een track zou maken met Guetta. En Gotye en Kimbra, Somebody That I Used To Know. De beste beats in het universum, terwijl Lisa wakker is. Niet geheel vrijwillig. Hey, Dennis aan het werk. In de beveiliging, in een hotel in Amsterdam-Zuidoost. Lekker aan het genieten van de beat, dat is goed nieuws. Ik heb de Tune of the Week voor je van James Hype. Confession.

Frequencies. Don't forget about me. Niet te hopen dat je al te veel Alzheimer hebt op dit moment, dan is het lastig. Je bent bij 538 met Halo. Onder andere Matisse en Satko, Dubvision in dit samenwerkingsverband. Op de main gedraaid van Tomorrowland. Dit is Live Again.

organza zit. Maar wel een goede banger dit. Met Robbie Williams, Beauty in Us op Radio 58. Het is de vrijdagnacht. Het is Tomorrowland. One World Radio.

goed op deze beat. Lekker smerig. Bounty Hunter. Dimitri Vegas. Junkie Kids. Je hoorde Whoops, Remix, Brandon, 538, Tomorrowland, One World Radio, Alesso, Sentinel, Avicii, Nadia Ali, kent u die nog, en de Starkillers. Only You versus Without You versus Pressure versus Alesso Remix, gedraaid door Alesso op Tomorrowland.

Kan iemand een rookmachine aanzetten? Lekker. Alex Kenji, Josh Baker, Poppy Bascom, My Place. Dennis Ryan signing off. De man met de grootste uitlaat van Hilversum zometeen met de weekendmix, Jordi Warners.

Goedenacht, ik ben Nevi Ramirez. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama is vannacht uitgeweken naar Curaçao na de zware aardbeving voor de kust van Panama. Uit voorzorg werden de luchthaven van Panama-stad gesloten, waardoor het toestel niet kon landen. De passagiers worden nu opgevangen op Curaçao. Wanneer de vlucht weer verder kan, is niet duidelijk. Voor de regio Panama is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Meerdere bewoners in Katwijk zijn vannacht opgeschrikt door een brand in een appartement. Ze moesten tijdelijk hun woning verlaten. Het vuur brak rond 1:15 uit in een portiekwoning en zorgde voor veel rook in omliggende appartementen. De brandweer had de brand rond 2:00 geblust. Niemand raakte gewond. De Verenigde Staten gaan weer diesel uit Rusland importeren. Dat gebeurt voor het eerst sinds de Russische invasie van Oekraïne. De dieseldeal moet helpen om de hoge brandstofprijzen in Amerika te verlagen. Oekraïne reageert fel en noemt het een investering in de oorlog van Rusland. En het treinverkeer tussen Zutphen en Arnhem ligt stil na een aanrijding bij een spoorwegovergang in Dieren. Daar botste vrijdagavond een automobilist op een goederentrein. Hoe dat kon gebeuren en of er gewonden zijn gevallen is nog onduidelijk. Of er morgenochtend weer treinen rijden is niet zeker. Dat hangt af van de schade aan de overweg. Krijg je nog het weer? Vannacht vallen nog enkele buien. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen trekken weer veel buien over het land. In het noorden geldt zelfs code geel vanwege kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt dan ongeveer 15 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.

0: Goedenacht, ik ben Nevi Ramirez. De Verenigde Staten gaan weer diesel uit Rusland importeren. Dat gebeurt voor het eerst sinds de Russische invasie van Oekraïne. De dieseldeal moet helpen om de hoge brandstofprijs in Amerika te verlagen. Oekraïne reageert fel en noemt het een investering in de oorlog van Rusland. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Panama heeft vannacht een tussenstop moeten maken op Curaçao vanwege de zware aardbeving voor de kust van Panama. De luchthaven van Panama-stad werd uit voorzorg tijdelijk gesloten. Inmiddels is het toestel weer onderweg naar de eindbestemming. De aardbeving had een kracht van 7,7 en voor delen van de regio zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven. Het treinverkeer tussen Zutphen en Arnhem heeft enige tijd stilgelegen na een aanrijding bij een spoorwegovergang in Dieren. Daar botste vrijdagavond een automobilist op een goederentrein. Hoe dat kon gebeuren en of er gewonden zijn gevallen is nog niet duidelijk. Volgens de NS-reisplannen rijden de treinen inmiddels weer. En de stevige wind van morgen komt goed van pas in Friesland. Daar is het Friese Molendag. Zo'n 50 tot 60 historische molens draaien de hele dag volop. Ze zetten hun deuren open voor bezoekers. Die kunnen dan mooi zien hoe de molens met de harde herfstwind in actie komen. Het weer dan nog. Morgen dus flink herfstweer met buien die over het land trekken. In het noorden geldt code geel vanwege kans op harde windstoten, hagel en onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie?

0: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Het kabinet neemt het op voor het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof diep betreurenswaardig. De VS wil het strafhof aanpakken omdat het onder meer een arrestatiebevel heeft opgelegd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De sancties gaan pas over 6 maanden in. Het kabinet hoopt die tijd te gebruiken om via overleg met Washington alsnog tot een oplossing te komen. In de Braziliaanse stad Curitiba heeft de politie een gijzelnemer doodgeschoten die 13 jonge kinderen vasthield op een school. Dat meldt de krant Folha de São Paulo. De man dreigde volgens de politie benzine over zichzelf en de kinderen te gieten en hen in brand te steken. Na ruim 2 uur onderhandelen besloot de politie in te grijpen. De kinderen zijn ongedeerd gebleven. Meer dan 500.000 huishoudens in het zuiden van de Verenigde Staten zitten zonder stroom door orkaan Isaias. De storm is aan land gekomen in Florida met windsnelheden tot 165 km per uur. Weerdiensten waarschuwen voor levensgevaarlijke overstromingen en mogelijk ook tornado's. De verwachting is dat de overlast de komende uren verder toeneemt. Iets anders, als ik zeg carbonkool, hoeveel jeugdtrauma komt er dan bij jou naar boven? Vanaf vandaag kun je dat herbeleven in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Voor Halloween hebben ze een speciale carbonkel experience gemaakt, waar je in een donkere ruimte wordt voorbereid op een ontmoeting met het monster. Het is voor het eerst dat de pop uit de kinderserie Ik Mik Me Lorenland te zien is. Krijg je nog het weer? Morgen flink herfstweer met buien die over het land trekken. In het noorden geldt code geel vanwege kans op harde windstoten, hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 15 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie het is?

0: Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. Het kabinet neemt het op voor het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt nieuwe Amerikaanse sancties tegen het hof diep betreurenswaardig. De VS wil het strafhof aanpakken omdat het onder meer een arrestatiebevel heeft opgelegd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De sancties gaan pas over 6 maanden in en het kabinet hoopt die tijd te gebruiken om via overleg alsnog tot een oplossing te komen. Meer dan 500.000 huishoudens in het zuiden van de Verenigde Staten zitten zonder stroom door orkaan Isaias. De storm is aan land gekomen in Florida met windsnelheden tot 165 km per uur. En weerdiensten waarschuwen voor levensgevaarlijke overstromingen en tornado's. De verwachting is dat de overlast de komende uren verder toeneemt. Je hebt al jaren de vrouwenmars, maar vandaag gaan de mannen de straat op voor de veiligheid van vrouwen. Ze willen met hun tocht door Amsterdam voor hen opkomen als beschermers. Feministische organisaties uiten hun kritiek tegen het AD. Zij vallen over het woordje beschermen, waarmee de traditionele rolverdeling in stand zou worden gehouden. En wil je tijdens de herfstvakantie lekker weg in eigen land, dan kan dat flink in de papieren lopen. Dat heeft de Telegraaf uitgezocht. Voor een simpel vakantiehuisje ben je al gauw zo'n 1.000 euro kwijt. Volgens de ANWB zijn er wel manieren om te besparen op dure uitstapjes. Ga vaker wandelen of maak een gezellige thuisbioscoop, zo luidt hun advies. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een echte herfstdag met buien die over het hele land trekken. In het noorden geldt code geel vanwege kans op harde windstoten, hagel en onweer. En het wordt ongeveer 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: 538 Stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 6.
8: Zeker.
7: Weet jij al wie het is?

0: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
1: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
2: Ik denk dat het Whalen is.
3: Ja, ik denk Willy Wartaal.
4: We denken Reinhard Oerlemans.
0: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, mag ik een broodje?
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
8: Let's go for more, some extra, Max.
7: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
11: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 2 dagen
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
14: Praxis.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
20: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
21: Opgelost, aan Totaalglas.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
25: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
26: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
27: Oké.
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: Onzekere energiemarkt?
29: Hoge gasprijs? Dynamisch contract?
28: Ik heb zoveel vragen.
30: Welk energiecontract is het beste?
31: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
32: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
0: Vrouwenzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
5: Oh nee, verzekering...
4: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
5: Oh, wil ik wel.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.

0: Deals Bijbel.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
4: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
5: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
4: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
3: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
15: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
18: een duet.
17: Oh ja.
18: Ik ben ook zwanger.
17: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
19: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
20: Zeker.
19: Mist dit moment niet. Speel nu mee.

0: Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. De KLM-vlucht naar Panama-stad die vannacht moest uitwijken vanwege een aardbeving is geland in de stad San José. Eerder werd al bekend dat de vlucht een tussenstop maakte op Curaçao. Daar konden ze alleen niet blijven omdat er niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers. Panama werd eerder vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Alle vluchten van en naar de hoofdstad werden daarom uit voorzorg stilgelegd. Je hebt al jaren de Vrouwenmars, maar vandaag gaan de mannen de straat op voor de veiligheid van vrouwen. Ze willen met hun tocht door Amsterdam voor hen opkomen als beschermers. Feministische organisaties uiten hun kritiek tegen het AD. Zij vallen over het woordje beschermen, waarmee de traditionele rolverdeling in stand zou worden gehouden. Wil je tijdens de herfstvakantie lekker weg in eigen land, dan kan dat flink in de papieren lopen. Dat heeft de Telegraaf uitgezocht. Voor een simpel vakantiehuisje ben je al gauw zo'n 1.000 euro kwijt. Volgens de ANWB zijn er wel manieren om te besparen op dure uitstapjes. Ga vaker wandelen of maak een gezellige thuisbioscoop, zo luidt hun advies. En een opmerkelijke vangst op een Amerikaans vliegveld vorige week. Daar werd een man opgepakt die maar liefst 10 levende vogels in zijn onderbroek had verstopt. De man viel op omdat hij zenuwachtig werd toen vliegveldmedewerkers over zijn opgezwollen buik begonnen. Hij riskeert nu een straf voor dierensmokkel en kan een geldboete van 1.000 euro's krijgen. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een echte herfstdag met buien die over het hele land trekken. In het noorden geldt ook code geel vanwege de kans op harde windstoten, hagel en onweer. Het wordt ongeveer 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister. Maar nog een flitser op de A2 vanaf Weert richting Echt bij Weert. Opgepast bij 202.1. Dan de A4 richting Leiden bij Badhoevedorp. Opgepast bij 4.3. Dan de A12 richting Maarn bij Driebergen-Rijsenburg 74.7. En de laatste van nu op de A27 Hilversum Almere bij Almere zelf. Opgepast bij 115.0. Veilige reis.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten... even sparren.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De 538 stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 6.
9: Zeker.
8: Weet jij al wie het is?
7: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
8: Druk op de knop in de 538-app.
10: Kilian van
1: Luijs. Zo, goedemorgen. Lekker wakker worden bij de hits van 538. De favorite van Jimmy Miller. Hij komt eraan.

538 met Stepper City. Je hoorde Self-Aware. Zo, goedemorgen. Kilio van Luijt hier op je zaterdagochtend. Nationale Handtasdag vandaag. Een dag speciaal in het teken geroepen voor de handtas. Laten we eerlijk zijn, dat ding verdient ook wel wat erkenning, toch? Ik bedoel, voor vrouwen is er geen handtas meer, toch? Een soort distributiecentrum geworden, joh. Ik bedoel, telefoon, portemonnee, sleutels, make-up, paracetamol, een oplader, kauwgom, 3 bonnetjes. Als je heel goed zoekt, vind je onderin waarschijnlijk nog een reserveband, 2 gourmetstellen en de citruspers. Maar het allermooiste vind ik toch aan zo'n handtas bij vrouwen, dat als je dan vraagt, joh, heb je misschien even wat zakdoekjes, want ik wil mijn neus even snuiten, dat hele ding op tafel wordt leeggekieperd. Alsof de politie een soort van invallen aan het doen is, weet je wel. En dan, nee, dat heb ik niet. Prachtig. Lekker wakker worden met de hits van 538. Let's go.

Voor de volgende track neem ik je eventjes mee naar het jaar 2001. Het jaar waarin Laura Buxton uit Engeland van 10 een ballon opliet met haar naam en adres in de hoop een nieuw vriendinnetje te vinden. De ballon die eindigde 250 kilometer verderop in de handen van ook een meisje van 10 met ook de naam Laura Buxton. Ze kwamen erachter dat ze allebei dezelfde haarkleur en lengte hadden en zelfs dezelfde huisdieren. Een golden retriever, een varkentje en een konijn. En ja, ze zijn nog steeds allerbeste vrienden. En dat jaar 2001, let's go, it's something.

0: deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
1: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
2: Ik denk dat het Whalen is.
3: Ja, ik denk Willy Wartaal.
4: We denken Reinhard Oerleman.
5: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538. Stemmenjacht.
0: Raad jij komende week de stem uit koffer 6.
5: Dan win je 15.000 euro. Open nu de 538-app.
0: Druk op de knop.
5: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
14: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
15: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
16: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
17: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat,

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
3: Ik ook niet.
2: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: We kunnen door.
2: Direct door. Allianz Direct.
5: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, vanavond om 8 uur op 6.
6: Alle Sikkensverf bestel je bij...
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
11: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
12: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Hey, goedemorgen. Deze ochtend begint zonnig met in het noorden wat regen. Later verspreidt die regen zich over het hele land. Dan wordt het een echte herfstdag met maximaal 15 graden.

0: Utrecht-Maarn bij 74.7. En de laatste op de A27 Hilversum-Almere bij Almere. Opgepast daar bij 115.0. Veilige reis.
1: 538. Kilian van Luijs.
0: Met Sabbat en Charles Paul. Knukkers en Steve komen eraan naar Ella Langley.

Sia en Shannon Paul bij 538. Je hoort de Cheap Trills. Hey, wist je dat, dat als je met een lege tank langs de snelweg in Duitsland strandt, dat je daar gewoon een boete voor kan krijgen? De boete is maar €35, dus valt op zich wel mee. Maar hij wordt volgens de Duitse overheid gemiddeld nog 2 keer per jaar uitgedeeld. Een bijzondere wet eigenlijk. Dus heb je nog meer van dat soort gekke wetten. Hè? Bijvoorbeeld in het Britse parlement mag je officieel geen harnas dragen. Kun je een celstraf voor krijgen. Als je zonder shirt door de straten van Barcelona loopt, kun je een behoorlijk hoge boete krijgen. En in Jamaica is het dan weer illegaal om iemand te storen door aan te bellen. Dus tenzij er een wettige reden is, mag je daar niet aankloppen of aanbellen bij iemand thuis. Het klinkt voor mij als een perfect weekend, toch? Rechtstreeks vanuit Shannon Paul hoorde je... overigens

0: Jouw 538 met nieuwe muziek van Douwbob. Je hoorde No To Self.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Weet jij al wat je gaat zeggen tegen je baas? Hé baas, heb je nog een laptop van de zaak hier liggen? Want ik ga straks natuurlijk voor 4 maanden naar Spanje toe. Daar een beetje overwinteren. Vanuit daar wil ik ook wel af en toe wat werk doen hoor. Het kan maar zo gebeuren, hè. Ik bedoel, aankomende week kun je weer kans maken op die 15.000 euro. Als je enig idee hebt welke stem er in koffer 6 zit, dan kun je op de knop drukken in de app van 538. Of word je dan aankomende week geweld, hoef je maar 1 naam te noemen in een uitzending. En wie weet ga je er dan vandoor met die 15.000 euro. Mocht je een idee hebben dus, druk op de knop in de app van 538.

0: met Maroon 5. Je hoorde This Love. En zometeen is het weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee van die kansloze kennisfeitjes voor je. Alleen één van de twee is verzonnen. De andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat zometeen op Bruno Mars, ATB en Imagine Dragons komen eraan.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
6: Goed plan, zonneplan.
3: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
11: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
12: Huh?
11: Maak er een

0: drank die het een tikje anders doet.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
11: Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. Door brand op het spoor rijden er vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat duurt volgens de NS nog de hele dag. Volgens een woordvoerder is er brand gesticht bij een spoorbrug. Meer is er nog niet bekend. Oekraïne heeft vannacht met de Verenigde Staten en Europa gesproken over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Dat meldt persbureau Reuters. Daarbij ging het onder meer over een economisch plan en mogelijk EU-lidmaatschap. Terwijl het gesprek plaatsvond, zei de Amerikaanse president Donald Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS en de rest van de wereld. De Oekraïense president Zelensky haalde daar fel naar uit. In Amsterdam vindt vandaag een landelijk woonprotest plaats. Het motto luidt: huizen voor mensen, niet voor winst. De organisatoren van het protest roepen iedereen die wordt geraakt door de aanhoudende wooncrisis op om zich aan te sluiten. Het protest begint vanmiddag om 2:00 op de Dam. En reed je deze week over de A1, A50 of A28, dan kan je zomaar gepakt zijn door de boetebus. Vanuit een touringcar werd er op verschillende plekken in Oost-Nederland gecontroleerd op telefoongebruik achter het stuur. In totaal kregen 106 bestuurders een bekeuring. De politie noemt de aanpak effectief. Bestuurders krijgen niet alleen een boete, maar worden nu ook geconfronteerd met hun gedrag. Dan heb ik het weer nog. Het wordt vandaag een echte herfstdag met buien die over het hele land trekken. In het noorden geldt code geel vanwege kans op harde windstoten, hagel en onweer. En de temperatuur ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
12: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister met een vertraging op de A58 tussen Moergestel en Oorschot door een ongeval 10 minuten. En flitsers op de A2 richting Echt bij Weert, opgepast bij 202.1. Dan de A4 richting Leiden bij Badhoevedorp 4.3. En op dezelfde weg in de richting van Leiden bij Nieuwe Wetering 22.1. Dan nog een keer de A4 in de richting van Amsterdam bij Schiphol 8.4. En ook op de A12 staan ze te controleren. Vanaf Utrecht richting Maarn bij Driebergen-Rijzenburg 74.2. En de laatste voor nu op de A27 Hilversum-Almere bij Almere, opgepast bij 115.0.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
14: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
15: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
16: 538. De 538 stemmenjacht.
17: Dit is de stem uit koffer 6.
18: Zeker. Weet je.

Twista en Jack Stelma 538. Je hoorde Turn the Lights Off. 538. Hey, ken je dat? Dat je midden de nacht wakker ligt, maar niet in slaap kunt komen. En dat je dan ineens gaat nadenken over de meest random dingen in het leven. Bijvoorbeeld, waarom hebben pinguïns eigenlijk knieën? Wie heeft toch ooit bedacht dat we elkaar voornamen moesten geven? En waarom is het woord afkorting eigenlijk zo lang? Ik kan daar dus echt urenlang mee bezig zijn. En iemand die dat probleem ook kent is Wayne, de gitarist van Imagine Dragons. Hij heeft namelijk echt al jarenlang last van slapeloosheid. Maar inmiddels gaat hij niet meer uren naar het plafond staren en wat nutteloze feitjes bedenken waar je helemaal niks in hebt. Nee, inmiddels pakt hij gewoon zijn gitaar en begint hij nieuwe muziek te schrijven. Dat vind ik toch oneerlijk hoor. Ik bedoel, als ik de hele nacht wakker lig, ben ik de volgende ochtend niet vooruit te branden. En als hij de hele nacht wakker ligt, heeft hij waarschijnlijk een paar ton verdiend. Want ze scoren ook nog met deze hits. Imagine

Timmy bij 538. Je hoorde 9 PM. Twee stellingen heb ik voor je. Alleen één van de twee is verzonnen. De andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 is, olifanten kunnen zichzelf herkennen in een spiegel. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, het vrijheidsbeeld was oorspronkelijk ooit bedoeld voor Frankrijk zelf. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 2 door via de app van 538. Dan is aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Olifanten kunnen zichzelf herkennen in een spiegel. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, de hele stelling 2 deze ochtend is waar? Het vrijheidsbeeld was oorspronkelijk zelf bedoeld voor Frankrijk. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know in de app van 538. Hoor je zo met een Jason Derulo? Ook Stella Lefty komt eraan. En hier is nieuwe muziek van Adela bij 538. Dit is Ain't in LA.

0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Olifanten kunnen zichzelf herkennen in een spiegel. Als je denkt dat het waar is, kun je stelling 1 doorappen via de app van 538. En stelling 2 is: het vrijheidsbeeld was oorspronkelijk bedoeld voor Frankrijk zelf. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? App het door via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Hoor je zo meteen het juiste antwoord. Ook zo met de muziek van Gwans, de nieuwste Miley Cyrus en Stella Lefty komen eraan.
1: Deze week in de bonus, alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dat is lekker tafelen, alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd? Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Alle verf super voordelig.
15: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
16: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen
18: big deals bij Keukenconcurrent.
17: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
22: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
23: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
25: Goedemorgen, deze ochtend begint zonnig met in het noorden wat regen. Later verspreidt dan die regen zich over het hele land. Dan wordt het een echte herfstdag vandaag met maximaal 15 graden. Als je weer op deed, door naar de weg met Flitsmeister. Met een flitser op de A2 vanaf Weert richting Echt bij Weert. Opgepast dan bij 202.1. Dan nog een keer de A2 richting Eindhoven bij 173.0. Dan de A4 richting Leiden bij Bad Hoeverdorp 4.3. De A7 vanaf Amsterdam richting Den Oever bij Middenmeer 52.3. En op dezelfde weg richting Drachten bij Groningen 91.1. Dan de A12 Utrecht en Maarn bij Driebergen-Rijsburg 73.9. En ook op de A27 staan ze te controleren de richting van Almere bij 115.0. En daarnaast van nu op de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren opgepast bij 16.2.
26: 538 Kilian van Luijt.
25: Met zometeen het antwoord op Kilian's kansluizenkennisquiz. Ook Gwans komt eraan.

0: Another voor de Vervulter van 538. Je hoorde Talk to You. Twee stellingen heb ik voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze ochtend is: olifanten kunnen zichzelf herkennen in een spiegel. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is: het vrijheidsbeeld was oorspronkelijk bedoeld voor Frankrijk zelf. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 2 door via de app van 538. Gerard, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kilian. Hi.
0: Je hebt een sentimentele dag vandaag in het vooruitzicht, hè?
1: Dat klopt inderdaad, ja. Ik ga even terug naar mijn geboortegrond.
0: Wat leuk. Waar ben je geboren?
1: In Voorburg of all places. Dus als je dat misschien niet weet, het is een voorstad van Den Haag.
0: Ja, ja. En daar ga je vandaag terug naartoe met een heleboel straatgenoten en zo, hè, van vroeger.
1: Ja, klopt, klopt. Mijn broer en een zus en een aantal oude buurgenoten, ja.
0: Wat leuk. En hoe oud gaan we dan terug in de tijd?
1: Nou, dan gaan we wel 67 jaar terug in de tijd, Kilian. Dat is... als we het over de geboortedag hebben, dus het is een tijdje terug.
0: Ja.
1: En ja, die band met die buren, die dateert ook pas ongeveer van rond die tijd. Ruim 60 jaar terug, ja.
0: En hoe lang hebben jullie elkaar inmiddels al niet gezien dan?
1: Nou, dat varieert een beetje, want mijn broer en mijn zus zijn er ook bij en die zie ik regelmatig. En toevallig kwam...
0: Ja, daar ga ik vanuit, ja.
1: Kwam ik in Utrecht begin van het jaar een oud buurmeisje tegen. Ja, buurmeisjes is inmiddels ook dik over de 60.
0: Ja.
1: Diep spontaan tegen het lijf. En af en toe zie ik nog wel eens iemand van die groep. Maar het is niet heel erg gangbaar, nee.
0: En dat idee ook zo in Utrecht ontstaan dat je haar tegenkwam? Dat je zei van, joh, we moeten een keer reunie gaan doen met z'n allen?
1: Nee, ja, we hebben het wel toen over gehad. Maar eigenlijk moet ik bekennen dat het meer...

0: Het initiatief van een broer en een zus van me is dat ik me vrolijk heb aangesloten bij de meute. Dus dat gaat allemaal goed komen. Ja,
1: leuk, waar is het? En wat zijn de plannen vandaag? Wat gaan we doen?
0: Nou, we gaan een beetje gezellig lunchen en dan gaan we gewoon wat wandelen en een beetje rondkijken in de buurt waar we vandaan komen. En wat er allemaal veranderd is natuurlijk, hè, want dat is heel wat in een jaar of 50, 60 tijd.
1: Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Nou, leuke dag in het vooruitzicht dus.
0: Zeker, zeker.
1: Hey, ik had er twee stellingen voor je. Stelling 1 is, ja, olifanten kunnen zichzelf herkennen in een spiegel. En stelling 2 is, het vrijheidsbeeld was oorspronkelijk bedoeld voor Frankrijk zelf. Eén van de twee is verzonnen, de andere is waar. Aan jou de vraag, Gerard, welke van de twee is waar?
0: Ja, dat is de eerste. Dat zeg ik met 100% zekerheid.
1: Hoe komt dat, met 100% zekerheid?
0: Nou, ik zal je vertellen. Ik ben net terug, overigens ook met mijn broer, die ik vanmiddag weer een voorbeeld zie, van een rondreis door Namibië.
1: Ja.
0: En door Botswana. En we hebben er onder meer daar wat game drives gedaan. En heel veel olifanten gezien. En bij het opzoeken van allerlei weetjes rond die olifanten zijn we onder meer tot de conclusie gekomen dat die dieren zichzelf kunnen herkennen. Het zijn hele intelligente dieren, maar die kunnen zichzelf dus inderdaad herkennen.
1: Nou, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt goed opgelet, want je hebt het hartstikke goed.
0: Nou, het is fantastisch.
1: Ja. Onderzoekers hebben het ooit getest, want ze dachten, nou, we gaan een keer kijken wat gebeurt er als we een gigantische spiegel bij een olifantenverblijf zetten.
0: Ja.
1: Nou, eerst gingen ze kijken of ze erachter zouden komen, joh, wat doet die andere olifant daar? Nou, dat gebeurde niet.
0: Ja.
1: En toen dachten ze, ja, het lijkt wel alsof ze zichzelf herkennen. Hoe kunnen we dat testen? En toen kreeg één olifant, genaamd Happy, een kruisje op de hoofd, onopgemerkt. En toen ze in de spiegel keek, raakte ze zichzelf aan met dat kruisje, in de zin van, wat is daar aan de hand, weet je wel?
0: Oh, geweldig.
1: Dus op die manier zijn ze erachter gekomen. Olifanten kunnen zichzelf herkennen in de spiegel.
0: Fantastisch. Goed dat er onderzoek gedaan wordt.
1: Ja. Dit is levensverrijkend natuurlijk.
0: Zo is dat, ja.
1: Hey, Gerard,
0: informatie.
1: Veel plezier vandaag in Voorburg. Maak er nog een mooie dag van.
0: Heel veel dank en jij succes met de uitzending.
1: En uiteraard, het slaapmasker komt jouw kant op, hè?
0: Ah, super, dankjewel. Doeg.
1: 538, maar zo met de nieuwe muziek van Miley. Coolio en Elvie komt eraan. En eerst zomerse muziek op deze regenachtige herfstdag. Van Juan La Camisa Negra.

Coolio en Elvie. Je hoorde Gangsta's Paradise. Hey, Rick van de 538 ochtendshow, die doet iets op het toilet waar veel verbazing over is. Wat het is, hoor je zo meteen. Ook Fleetwood Mac en Anouk komen eraan. En eerst is dit Flair.

0: geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
12: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
13: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
15: Dat klinkt een stuk minder awkward.
14: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
16: Het eten is klaar, aan tafel.
17: Zo, dat ziet er lekker uit.
18: Ja,
19: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
20: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
21: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. Door brandstichting rijden er vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Volgens ProRail en de NS is de brand gesticht bij een spoorbrug over de Delfthavense Schie. Nadat er vannacht een melding binnenkwam van een storing, trof een medewerker rokende kabels en een geopende deur aan bij de spoorbrug. Er wordt nog steeds geblust door de brandweer en de politie is bezig met onderzoek. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand overleden die vermoedelijk de snelweg over wilde steken. Dat meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer was al overleden. Waarom de voetganger op de snelweg liep, dat wordt nog onderzocht. Er zijn steeds meer loodgietersbedrijven in ons land, maar toch blijft er een tekort aan loodgieters. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In 10 jaar tijd zijn er ruim 4000 bedrijven bijgekomen, maar is de vraag naar loodgieters ook flink gestegen. Dat komt omdat er veel nieuwe huizen worden gebouwd en verduurzaamd. Weet je deze week over de A1, A50 of A28, dan kan je zomaar gepakt zijn door de boetebus. Vanuit een touringcar werd er op verschillende plekken in Oost-Nederland gecontroleerd op mobieltjes achter het stuur. In totaal kregen 106 mensen een boete. De politie noemt de aanpak effectief. Mensen krijgen niet alleen een boete, maar worden ook geconfronteerd met hun gedrag. En dan nog het weer. Je hebt het vast al gemerkt. We hebben te maken met een echte herfstdag vandaag. Buien trekken over het hele land en in het noorden geldt code geel vanwege kans op harde windstoten, hagel en onweer. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
18: 538 verkeer dan, zonder vertragingen, wel met snelheidscontroles. En die flitsers check je in de app van Flitsmeister.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
23: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
24: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
25: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
26: Daardoor word ik snel geholpen.
25: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
24: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
27: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: met koffer 6.
1: Zeker.
0: Weet jij al wie het is?
2: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
0: Druk op de knop in de 538-app.
3: Marnix Westhuis.
4: Goedemorgen met het beste van de 538-ochtendshow.

Calvin Harris, Sam Smith en Promises bij 538. Goedemorgen, zaterdagochtend 538 en de allerlekkerste hits voor je weekend. Hey, en wat doet Rick van de 538 ochtendshow nou op het toilet waar iedereen over verbaasd is? Dat hoor je binnen nu en 6 minuten. Fleetwood Mac ook naar Teddy Swims.

0: 538, Fleetwood Mac and Go Your Own Way. Het beste van de 538 ochtendshow. Goedemorgen. Deze manier, die kende ik nog niet. Dat stuurt Floor.
1: Ja, ja, ja.
0: Gaat filmen. Dat stuurt Shanu. Een paar reacties op Instagram, @538ochtendshow. Rick, die heeft namelijk iets onthuld dat hij doet op het toilet. Er is nogal verbazing over. Ik ben benieuwd of jij hetzelfde doet. En het begint allemaal bij deze vraag.
2: Maar hebben jullie bijvoorbeeld ook, als je de wc-rol ophangt, hou je dan rekening met de kant van het papier?
3: Ja, zeker.
2: Dat hij of langs de muur, of hangt hij vrij...
3: Hij moet vrij hangen. Hij mag niet langs de muur.
2: Hij mag, maar vind je dat, is dat voor jou zelf een soort autistisch trekje?
3: Nee, maar je kan hem beter pakken. Ja. En je hebt natuurlijk, als wc-papier bedrukt is... Dan als je hem met het papier naar de buitenkant hangt, zeg maar, en niet tegen de muur aan, dan kan je ook die bedrukking zien.
2: Ja, jij wil die golden retriever kunnen zien.
3: Ja, ik wil wel.
2: Die je door je reet heen haalt.
3: Die dollarbiljetten die erop staan, die wil ik.
4: Rare man beter uit.
3: Nee, maar volgens mij moet een wc-rol officieel van de muur af.
2: Ja, dat is ook hygiënisch. Ja,
3: dat is ook het verhaal. Ja, want je raakt de muur niet aan op het moment dat je
2: een vettetje pakt. Muur, zeker in een openbaar toilet, zit altijd pis en weet ik veel wat allemaal.
4: Nou, ik denk dat je met je hand ook wel langs je reet gaat, toch? Dat is wel veel vieser.
2: Nou, ik ga niet met mijn hand langs mijn reet. Ik pak wel een papiertje.
4: Oh, oké.
2: Okay. Maar ja, doet gewoon je hand. Lekker man.
5: Ja, Rick, dat kan.
3: Maar dat is altijd de eeuwige discussie, want er zijn ook mensen die vinden dat het andersom moet hangen.
4: Ik denk toch als jij met je, dat je toch wel ergens een haartje raakt met je handen als je door je billetjes gaat.
3: Oh, jij zit daar nog.
5: Ja, maar hij raakt dus wel met zijn handen zijn kont aan, toch?
4: Ja, nee, je moet toch je billen van elkaar afhalen?
5: Wacht even.
2: Ja, ga staan.
4: Ik doe met mijn linker doe ik mijn bil naar links.
2: Je bil uit elkaar?
4: Ik doe mijn bil uit elkaar.
2: Trek jij je billen uit elkaar?
4: Ik trek mijn billen uit elkaar.
5: Zit dat zo dik, dicht op elkaar gedrukt?
2: Ja, dat denk ik.
4: Trekken jullie niet de billen uit elkaar?
3: Nee, dat is niet nodig hoor, de billen uit elkaar trekken. Nee.
2: Maar jij hebt natuurlijk een harige bilnaad.
4: Ik denk namelijk
5: dat... En dan bij het vastpakken van je bil ga je denk ik iets te diep naar het gat of zo.
3: Jongens.
4: Ik denk Nee, maar even serieus. En daarna stop.
2: Dus jij bent een billenpakker?
4: Ik denk dat heel veel mensen de billen pakken.
3: Nee, ik pak niet de billen hoor.
2: Nee.
4: Maar jij bent ook geen billenpakker?
5: Nee.
4: En jij bent ook geen billenpakker?
3: Nee, zeker geen billenpakker.
4: Ik ben ook geen billenpakker.
2: Nee, je hoort ook eigenlijk voor het eerst.
3: Ik heb deze manier van afvegen eigenlijk nog nooit gehoord.
2: Ik zal thuis een inventarisatierondje doen, maar...
4: Ik denk namelijk dat mijn manier veel beter is, want je geeft gewoon vrijheid.
5: Ja, je kan meer
2: ingewikkeld pakken, ook, man. Maar jij staat dan ook, want je moet dan gaan staan om je billen af te vegen. Je kan niet zitten je billen...
5: Staan. Waarom sta je?
4: Ja, maar een beetje bukken en dan huppatee.
2: Oh, kan je dit alsjeblieft één keer filmen?
3: Ja, doe even. Dan blurren we wel alles, maar dat we gewoon een idee hebben hoe het eruit ziet.
2: Ik zou dit zo graag eens... Dus jij veegt staand je billen?
4: Ja, ik veeg staand mijn billen,
2: Okay.
4: Ik denk dat heel veel mensen staan billen.
5: Nee, ook niet.
3: Ik kan lekker blijven zitten.
2: Misschien too much information.
3: Ja, voor al die mensen die zitten te ontbijten ook. Oprechte excuses. Ik ben ook heel erg bang. Ik ga hier vannacht minimaal twee keer overdromen. Ben ik.
6: De 538 ochtendshow.
7: Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: Alexis Jordan en Happiness bij 538. Zometeen bellen met Albert Verlinde en maandag gaan we verder.
1: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
2: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
3: Ik denk dat het Whalen is.
4: Ja, ik denk Willy Wartaal.
5: We denken Reinhard Oerlemans.
1: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538.

0: wow-vitamine-deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Onzekere energiemarkt?
11: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
10: Ik heb zoveel vragen.
12: Welk energiecontract is het beste?
13: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry bo, het is beauty.
15: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
16: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Westhuis.
18: Goedemorgen, Van Halen, hoor je zo naar Martin Garrix en Ed Sheeran.

Van Halen en Jump. 538. Als je iets heel duurs in huis hebt liggen, dan kun je dit maar beter niet doen. Albert Verlinde hoor je zo meteen in het beste van de 538 ochtendshow. En hij heeft een hele goede tip voor je. En je hoort hem naar Lady Gaga.

0: 538, Lost Frequencies, Live It All. Iedere maandag, 9:15, bellen Timmerik, Niels en Florentien met Albert Verlinde met de vraag.
1: Wat zal Albert Verlinde ervan vinden?
0: Albert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Albert.
2: Op deze vrolijke, zonnige morgen. Ja, heerlijk.
3: Is het wel.
2: Heerlijk,
3: heb jij afgelopen vrijdag nog groot feest gevierd in het kader van 75 jaar tv in Nederland? Of heb je dat lekker aan je voorbij laten gaan?
2: Oh, ik ben 's morgens in Polonaise opgestaan, de hele dag doorgewandeld. Dat is ongelooflijk.
4: Nou ja, ik denk dat je van de 75 jaar, zit jij 30 jaar op de tv of niet?
2: 35 jaar.
4: 35 ja. jaar, kan je zo nagaan?
3: Oh, dat ja, vreselijke
2: bijna
3: showtime.
2: Bijna de helft.
4: Is toch mooi?
2: Ja, dus ik ben echt als kindpresentator begonnen, dat is ongelooflijk.
4: Als kind?
2: En, toen
3: bij Showtime
2: nee,
3: toch?
2: Nee, maar ik ben Showtime 1992, zo met Paulien Huizinga. Ja,
4: toen hoeveel kijkers allereerst, hadden jullie toen?
3: Ken en Barbie werden jullie genoemd.
2: Ja, we houden even leuk. We vieren feest dat het 25 jaar tv is. Dan word ik ineens als Ken weggezet hier. Of als Barbie. Nee, we hadden het nou, echt wel 2 miljoen kijkers.
4: 2 ja. miljoen?
2: 2 ja. miljoen.
4: Holy shit.
2: Ja.
0: Maar dat zou
2: daarom.
0: De gemiddelde zenderbaas die zou zijn arm daarvoor afstaan tegenwoordig voor zoveel kijkers.
2: Ja, het is dramatisch.
0: Ja, dat is echt wel een dingetje.
2: Want voetbal haalt het nog, maar ja, voor de rest is het echt
4: is klaar.
2: Actie. Dan mag je blij zijn als je er 400.000 haalt.
0: Nou ja, aanstaande donderdag is natuurlijk de uitreiking van de televisiering.
4: Oh ja, is dat donderdag?
2: Ja.
4: Ik hoor daar helemaal niks over.
3: Nee, dat was vroeger.
2: Nee. Nee, maar volgens mij komt het ook omdat het is best vroeg. Volgens mij is het altijd wat later in oktober.
4: Oh.
2: En dan worden de dagen wat korter. En ik weet ook niet wat het nu is. Het is doodstil. Maar het verhaal is er gewoon in Carré donderdagavond.
3: Ga je erheen?
2: En nee, ik ben er nog nooit naartoe. Ja, één keer.
3: Hè?
2: Nee, ik vind er niks aan. Nee.
4: Oh.
2: Nee, je zit in die zaal.
4: Op de televisie.
2: Nee, maar ik vind ook altijd, als je dingen moet beoordelen, kun je beter aan de kant gaan zitten dan dat je er middenin zit. Dus ik zit donderdag bij VI en dan de zorgels licht erop laten schijnen.
4: Oh, God.
2: Op het moment dat gebeurt. Dus, en er zal wat gelobbyd worden, denk ik, voor de bondgenoot die avond.
0: Oh, ja.
2: Om het voor elkaar te boksen. Nee, maar ik vind er niks aan, al die mensen. Je ziet ook vaak dat mensen het begin van een carrière het fantastisch vinden om rond te lopen.
0: Ja.
2: Want, oh, ik hoorde bij. Nou, Henny Huisman houdt heel zijn carrière vol. Maar over het algemeen denken mensen na 10 jaar. Ja, nou weet ik het wel, zeg, met dat gala. Dus, maar het is natuurlijk een bijzonder gala dit jaar. Met 3 hele merkwaardige genomineerden.
4: Ja.
2: De bondgenoten en Kassa en Woeste Grond. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het kan echt alle kanten op met die uitslag. Het zijn namelijk alle 3 een soort doelgroepprogramma's. Bij Kassa is het de stem van het protest. Het programma bestaat natuurlijk al tientallen jaren, maar omdat het gaat verdwijnen, denken mensen, nou, laten we daarop stemmen. Woeste Grond heeft natuurlijk echt de achterban van die serie en vooral in de regio is ontzettend populair.
4: Ja. Ja,
2: en Bondgenoot is natuurlijk een beetje het stoute jongetje van de klas. Het programma van iedereen, waar niemand durft te zeggen dat ze naar kijken.
4: Nee.
2: Maar wat ontzettend populair geworden is. En als die hun achterban weten mobiliseren, wat natuurlijk een hele grote, dan zou het ook zomaar eens kunnen gebeuren. En dan, kijk, daarom ga ik ook nooit naar die avonden toe. Er zit natuurlijk een soort vreemde elite van Nederland in die zaal. Hè? Doel toen vandaag in Site vorig jaar die ring wonnen, dat nog 1 keer brans mee mochten doen. Nou, dan krijg je boegeroep. Ja, er is de prijs van de kijker. En de kijker is niet gek, want die kijkt al jarenlang iedere avond om 9:30 het programma.
0: Ja.
2: Ja, en die gunnen dat die prijs. Ja, als mensen al nu ook een paar jaar lang de bondgenoten kijken, ja, dan is dat hun prijs. En ja, Jan Smit won hem ook nooit. Ja, kun je ook niet zeggen dat is nog steeds een programma waar we iedere dag met elkaar over praten. Maar dat heb je soms. Dat je denkt, ja, dat is mijn programma niet. En toen zag ik laatst Angela de Jong, die ineens als een soort, dat was ooit de dame die de elite aanviel, maar die is zelf een beetje elite gevonden. En die vond ineens helemaal niks, dat programma. En dan denk ik, ja, zeg, hou eens even op. Het is de prijs van de kijker. En jij mag, Angela de Jong, in oktober of voorjaar de Nipkoff schrijven weer aan een documentaire geven. 8.500 mensen daar gekeken hebben, maar nu is het even het woord aan de kijker.
4: Juist! Maar het ding is wel een beetje, Albert, als we bijvoorbeeld kijken naar de presentatoren die genomineerd zijn. Ze hebben natuurlijk ooit bedacht, joh, de publieke omroep lekker inclusief, vegen alles op één hoop.
0: Ja,
4: man-vrouw combineren we. Daar zit ook niet echt een naam tussen van de grote orde. Hebben we dat niet meer? Of is dit ook gewoon de nieuwe generatie? Het is natuurlijk Jan Versteeg, Thomas van Groningen en Tim Hofman. Ik bedoel, alle 3 getalenteerd, hoor. Laten we vooropstellen. Maar je mist wel een soort, ja,
3: Stature.
4: Riemann-achtig.
2: Ja, ik denk toch ergens dat de socials het overgenomen hebben. Ik zit er gisteravond te kijken, toch maar weer eens naar Miljoenenjacht. En de vrouw heeft natuurlijk alles over zich heen gelopen gekregen de afgelopen jaren. Maar wat is dat, een eenzame klasse die
4: Linda
2: naar boven
4: staat.
2: Echt, die mag je onderhand echt wel eens een zonnetje zetten met een oeuvrewoord. En die zou ieder jaar die prijs kunnen winnen, maar dat kan niet. Ja, en dan kom je terecht bij mensen. En ik gun het Jan Versteeg van harte. Ja. Ik vind het echt fantastisch wat hij gedaan heeft. En die dacht echt, toen ik met hem vandaag in site deed, en toen dacht ze, nou, een grotere flop dan dit in de voorhand krijgen we niet. Maar toen moest Bus nog komen natuurlijk. dat moest hij toch even gaan. Maar Jan, die dacht toen echt, ik ben weg. Het is gebeurd en die jongen heeft zich ontzettend teruggeknokt. Ze kunnen het hem echt van harte dat hij dat
4: wint. Leuk.
2: Een aanhouder. Maar inderdaad, het is niet meer dat je denkt van, oh, wat Carrie zou het ook kunnen zijn. Of Eva. Dat zijn mindere social media mensen, denk ik dan.
3: Die achterban heb je misschien wel een beetje nodig. Ja. Hey, even heel iets anders. OJ Gulsen, die heeft bekendgemaakt dat zij beroofd is van, zo zeggen kenners in ieder geval, een horloge van ongeveer 80.000 euro.
2: Ja, en dan krijg je een heel... Kijk, ten eerste, maar dat weten we allemaal, als je geld hebt, en jullie weten dat als geen ander, als je geld hebt, dan moet je natuurlijk niet constant gelopen showen op social media. Dat is natuurlijk niet heel erg slim, en zeker niet als je in Amsterdam woont en werkt, moet je daar een beetje rekening mee houden. Ja, dat heeft ze wel gedaan met haar huwelijk, en dan wordt ze overvallen, en dat is een trauma, hè? Ik bedoel, dat is vreselijk als je dat meemaakt. Man. Ook nog voor de kantoren. Dus dat is een plek waar je iedere keer weer aan denkt. Iedereen die ooit een...
4: Want ken jij haar, Albert, of niet?
2: Ja, ik ken haar.
4: Is zij aardig? Want er is natuurlijk een enorme publieke mening over haar. En over het algemeen is dat niet heel positief. Maar niemand kent haar, denk ik, echt.
2: Nou, ik vond het heel aardig. Ik kon het goed met haar vinden. Maar ik heb het ook altijd een Patty Bart genoemd. Zo'n tuinmelaar, weet je wel. Die komt altijd weer naar boven. Dan denk je, nou is ze weg. En dan is ze er ineens weer. En ik vind wel dat ze zich de laatste tijd, is ze zich wel heel erg belangrijk gaan vinden. Als vrouw van Eelke van Kooten, dat is wat een multimiljonair is. En nou, dat is zij nu ze getrouwd is. En toen tegenover Donnie dacht ik ook, geef ons tenminste die jongen de kans om uit te leggen waarom die het doet. In plaats van helemaal de aanval in te zetten. Ik vind haar echt wel aardig. Maar ze slaat wel een beetje door op dit moment. Maar dat is geen reden om ik weet niet eens hoe die vrouw heet, Ranga of zo, die dan op social. Dat zou een vriendin zijn van Ruud de Wild. Nou, we hopen dat het gewoon een vriendin is en niet zijn vriendin. Maar die heeft haar gezegd, je krijgt wat je verdient, denk ik. Er zijn ook mensen, daar wil ik niet eens vanuit mijn hoofd leren. Nou, Ranga is er één van. af door de zijdeur. Ja.
3: Oké, Albert, ik denk dat wij...
5: We zijn bij, hoor.
3: We zijn weer helemaal bij. Prettig om je over gesproken te hebben.
2: Ja, ik wil Harry Mens even heel veel sterkte wensen. Want die heeft gisteren voor elkaar gebokst dat zijn programma voor het eerst niet te meten.
4: Oh, echt waar?
2: Is
4: het stokje overgenomen?
2: Ja, dat is echt. Ik denk dat hij zelf niet meer meekrijgt, maar het is heel erg als je dat meemaakt. Nee, heel zielig. Dus Harry, wij blijven kijken hoor. Zet hem op.
3: Albert, tot volgende week. Mooie dag.
2: Tot volgende week.
1: De 538 Ochtendshow.
6: Iedere werkdag vanaf 6 uur.

Evan DeGraaf, Not Over You bij Radio 58. Hey, er zijn van die dingen die je als puber prima kan zeggen, maar als je eenmaal volwassen bent, ja, dan kom je er niet meer mee weg. Welke woorden en welke uitspraken dat zei, dat hoor je zo meteen bij 58.

0: met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
9: Haiboe.nl.
10: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
11: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
12: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
11: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
12: Wow.
13: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
15: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
17: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
17: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
19: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
20: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
21: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
0: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, vanavond om 8 uur op 6.
21: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
22: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
23: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: 538 Nieuws.
25: 10 uur. Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. Moet je vandaag met de trein van Rotterdam naar Delft? Let dan even goed op. Er rijden door brandstichting namelijk geen treinen tussen de twee steden. De brand werd vannacht ontdekt bij een spoorbrug over de Delfthavense Schie. Er wordt nog steeds geblust en de politie is bezig met onderzoek. ProRail noemt de actie opzet, maar weet nog niet waarom de brand is gesticht. Het commissariaat voor de media wil Ongehoord Nederland een nieuwe straf opleggen. De aanleiding is een uitzending van Ongehoord Nieuws waar uitspraken van Hitler in voorkwamen. Vorige maand maakte minister Letchert al bekend dat ze de omroep van de publieke tv wil halen. Volgens haar heeft Ongehoord Nederland de zaken al langer niet op orde. Het is nog onzeker of de executie door een vuurpeloton van een Amerikaanse oud-militair live wordt uitgezonden. Dat heeft president Trump gezegd nadat er wereldwijd veel kritiek kwam op het plan. De man schoot in 2009 13 mensen dood op een legerbasis in Texas en kreeg daarvoor de doodstraf. Als de executie live wordt uitgezonden, is het voor het eerst in 90 jaar dat een executie publiekelijk te volgen is. En Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioen gravelrijden geworden. De 39-jarige Vos kwam na 126 kilometer als eerste over de finish in Australië. Het was een emotionele overwinning voor haar. Eerder dit jaar verloor ze haar vader. Ook de bronzen medaille ging naar Nederland. Die was voor Larissa Hartel. En dan het weer nog. Het is een behoorlijk wisselvallige dag met buien die over het hele land trekken. In het noorden geldt code geel vanwege kans op harde windstoten, hagel en onweer. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
26: 538 verkeer dan. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij Barneveld 6 minuten. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Hoevelaken 18 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Krooswijk 16 minuten vertraging. En de A59 Zonzeel richting Os bij Balwijk door een ongeval op dit moment 6 minuten vertraging. En dat lijkt op te lopen. Flitsers zijn er ook deze zaterdagochtend. En die check je in de gratis app van Flitsmeister.
27: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
28: Get ready for the OG.
29: All y'all bitches wanna look like me.
30: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
28: With the OG's.
31: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt?
32: Let's go!
31: Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou.
32: Let's go!
31: Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
33: Nu, later en altijd.
34: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
35: 538. De 538 stemmenjacht.
36: Dit is de stem uit koffer 6.
37: Zeker.
36: Weet jij al wie het is?

van dit moment. Vorige week 10 plekken gestegen in de 538 top 50. Zou die deze week dan binnenkomen in de top 3? Je weet dat vanaf 3 uur dan namelijk een nieuwe 538 top 50 met Mark Lebrand. En zometeen, wat kun je niet meer zeggen als je volwassen bent? Dat hoor je na de script.

0: Maxwell en Grosso, Sun & Shining bij Radio 538. Nou, hier in Hilversum, weinig zon te bekennen. Goedemorgen, zaterdagochtend. Het beste van de 538 ochtendshow. Er zijn van die dingen die je prima kunt zeggen als je een puber bent. Maar als je eenmaal volwassen bent, ja, dan klinkt het gewoon net niet. En daarover gaat het in de 538 ochtendshow bij Tim, Riek, Niels en Florentien. Wat zijn dan van die woorden die je dus prima kan zeggen als puber, maar niet als volwassene? En dat begint allemaal naar aanleiding van een stukje uit de podcast van Lies en Aaf. Dat is dit stukje.
1: Daar ga ik goed op. Ik vind dat ik dat echt niet kan zeggen op mijn 51ste. Helemaal bad gaan.
2: Oh, ik hou zo van je.
1: Dat kan je echt niet zeggen. Helemaal bad.
2: En helemaal uitgespeeld hebben.
1: Ja, heb ik staan. Dat heeft ze uitgespeeld.
3: Nou, en zo zijn er tal van voorbeelden van woorden die je in principe niet meer kan gebruiken. Wij hadden zelf hier geconcludeerd, tenminste Florentien vond dat wij banger, dat moesten wij eigenlijk maar niet meer gebruiken. Ja. Toch, Flo?
4: Ja, vind ik een beetje... Ja, dat is, vind ik geen woord voor nou, 45ste.
3: Beetje treurig, oké. Donato, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Hallo. Jij had ook zo'n woord waarvan je vindt dat je dat eigenlijk niet meer kan gebruiken als je ietsje ouder bent?
5: Ja, ik vind het woord bro.
3: Bro?
5: Kijk, mijn kinderen zitten op basisschool, middelbare school, die zeggen dat. Maar als je een bepaalde leeftijd hebt, dan denk ik niet dat je dat beter niet meer kan gebruiken.
6: Maar jij zegt niet tegen je collega, yo bro, ga je even koffie halen?
5: Nee, ik zeg wel tegen mijn buurman, bro, wat heb je wagje mooi gewassen?
3: Goeie Donato, dankjewel. Rob, goedemorgen. Hoi hoi.
7: Hey, goedemorgen, hallo.
3: Welk woord kan wat jou betreft niet meer als je wat ouder bent?
7: Ja, je kunt echt niet zeggen voor saus. Dat kan echt niet
3: voor
7: meer.
3: Voor saus?
7: Daar ben je echt oud voor.
3: Voor saus?
7: Voor niks, dat kan gewoon niet.
3: Ja,
7: ik denk iets anders, maar voor saus kan niet.
3: Wat is dat?
6: Voor saus?
3: Ja, ken ik
6: voor
3: niet.
6: Gratis.
3: Heb ik nog nooit gehoord. Nee, ik ook niet. Nou, dat is misschien maar beter ook.
7: Voor saus betekent gewoon dat het niet kan. Ja.
3: Nou, voor saus, top. Rob, dankjewel. Marius, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
3: Welk woord schoot jij onmiddellijk te binnen?
8: Ik had er twee waar ik aan moest denken, en dat was lijp.
3: Lijp
8: en ziek. Alles ziek noemen.
3: Oh ja, dat is ziek duur, man. Of ziek groot. Ja.
6: Vet ziek. Ja. Dat gebruikt ze ook heel vaak.
8: Dat kan niet, hè?
3: Mooi, Marius, dankjewel. Marianne, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
3: Welk woord is wat jou betreft uit een boos als je wat ouder bent?
9: Chill.
6: Chill.
3: Ja.
6: Ja,
3: dat
6: is echt chill.
3: Oh, ik zit. Ja, chill.
6: Ja, man. Oh, ik was daar en daar. Zo, dat was echt chill.
3: Ja.
6: Ja.
3: Gebruik jij niet, begrijp ik?
9: Nee, dat klinkt echt heel raar. Ik ben 58 jaar.
3: Ja.
9: Ik gebruik dat woord echt niet.
3: Nou, je klinkt wel chill hoor, Marianne.
9: Oh, nou, dank je.
3: Mooie ochtend. Erna, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
3: Had jij er ook nog een aan toe te voegen aan dit lijstje?
10: Ja, ik vind het echt kapot erg.
6: Ja. Oh, ja. Die is wel lekker.
3: Ja.
10: Is dat niet normaal?
3: Kapot erg, wel mooie.
1: Oh, die vind ik nog wel grappig of zo.
3: Maar ik begrijp Erna wel. Dat op een gegeven moment wordt het toch... je hoort je jezelf niet zeggen.
10: Nee, het wordt in heel veel zinnen gezegd. En de hele tijd maar kapot erg. Nou, daar staat het op.
3: Erna,
10: Hoe dan?
3: Oh, ja.
10: Hoe dan?
3: What the fuck? Maar
10: hoe dan?
3: Jij hebt kinderen of zo dat je dit allemaal weet en hoort?
10: Ja, absoluut.
6: Maar die praten alleen maar zo, toch?
3: Ja.
10: Nou, die zijn al 30 en die zijn al 26. Dus ik heb al een beetje bijgeschaald.
1: Jij klinkt ook 26.
10: Hé! Hey! Nou, vind ik leuk.
1: Ja, je bent heel jong.
3: Ja.
10: Ja, kapot erg leuk.
3: Kapot.
11: De 538 Ochtendshow.
12: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
11: Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: Ricky Martin, Live La Vida Loca bij 538. Een nieuwe mop van Ari hoor je zo meteen. En ook hoe je 15.000 euro kunt winnen.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
13: Thuisin, mooi wonen.
14: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
15: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG.

0: Space met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
8: een duet.
7: Oh ja.
8: Ik ben ook zwanger.
7: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: 538 Marnix Westhuis.
13: Goedemorgen, Gala. Hoor je zo naar Shanna Spyro. Great.

0: 538, Gala, Freed from Desire.
1: De 538, Stemmenjacht.
0: Het is niet Samuel Welten. Het is ook niet Jai Mai. En het is ook niet Thierry Baudet. Wie is het dan wel? Welke stem zit verstopt in de gouden koffer te waarde van 15.000 euro? Als jij het antwoord weet, ga als een mannen naar 538.nl of meld jezelf aan via de gratis app van 538. Want wie weet ben jij maandagochtend 15.000 euro rijker als jij het juiste antwoord hebt op 538 Stemmenjacht. De spannendste zoektocht van Nederland. Meld jezelf aan 538.nl of de gratis app van 538. Een nieuwe mop van Arie is voor je onderweg in het beste van de 538 ochtendshow. Ook Bente hoor je naar Harry Styles.

Bente, 3-2-1 bij Radio 538. Timmerik, Niels en Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij 538. En iedere woensdag om 9:45 hoor je Arie met een nieuwe mop.

0: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Dat is altijd een dingetje, helemaal aan deze kant op voor één moppie.
2: Het is wel, ja, maar dat, ja.
1: Is wel leuk. Ja.
3: Ja, het is zijn uitje van de week, toch?
2: Ja. En weet het is ja, gewoon, het is gewoon lekker even mijn uitje, inderdaad.
1: Even buiten ja,
2: de ring. Zometeen door voor een ander dingetje, dus we zijn lekker bezig.
1: Oh, ga je nog
2: dus
1: iets geks doen?
2: Om twee uur ja. Thuis te zijn.
1: Ander dingetje?
2: Eventjes, heb je klusje? Andere dingen? Ja, ik heb opnames voor de ondernemerslounge.
1: Oh, oh. Jongen, jongen.
2: Dan willen ze, ja, dus, het, dus ja, dat wordt even spannend.
1: Ja, zeker.
2: En natuurlijk, een spannende week gaat natuurlijk. Maandag de try-out gaat.
1: Oh, voor de theatershow.
2: Ja, voor de theater gebeuren. Dus
1: was het een doorslaand succes?
2: Dat is best wel heel pittig natuurlijk. Ja. Maar het gaat allemaal,
1: maar zo'n try-out, doe je dat voor een volle zaal?
2: Nee, we zaten met een mannetje op acht, dus dat is best wel even een
0: uitdaging. Spannend, hè?
2: Zo. Dus dan moet je de dingen in gaan gooien, dat je de zaal mee betrekt. En ja, en die is er niet, dus het is best wel lastig.
1: Oké. Okay.
2: Maar we hebben nou het decor, hebben we alles goed vond en de dingen en de
1: lampjes
2: en de geluidjes. En de,
1: maar je hebt nog even de tijd, 8 december toch?
3: We hebben
1: nog
3: even de tijd. 7
2: december en een... dat moet wel lukken. Maar en maandag op vakantie, hè?
0: Heerlijk. Vissen in Tenerife?
2: Ja, vissen lekker. Gran Canaria, maar oude vaste plek hier ga ik weer...
1: Nou, doe je goed.
2: Dus volgende week komt de mop uit...
1: komt uit Spanje.
2: Gran Canaria, uit Spanje.
1: Okay. Ja. Ja. Maar nu komt hij nog gewoon uit
2: het
1: video.
2: In het land te blijven.
1: Ja, laten we hem even doen.
2: Nou, we hebben de laatste zomerse dag, die hebben we zo'n beetje gehad. Nou, vandaag nog een beetje.
1: Ja.
2: Maar dan zitten er van de week zitten de twee oude baasjes, die zitten er op een bankje lekker te ouwe hoeren met z'n tweeën.
1: Ja.
2: En die ene zei, ik heb wel trek in een ijsje. Zo'n ijsje die de snackbars er dan overkomt. Hij zegt, zal ik je even halen? Ja, zit hij, is goed. Hou jij eventjes twee ijsjes. Hij zegt, maar schrijf het dan eventjes op. Zit je, schrijf het dan eventjes op. Hij zegt, hoe bedoel je? Hij zegt, ja, dat weet jij direct niet meer. Hij zegt, nou, zegt hij, doe even de maand, hoef het er niet op te schrijven. Nou, dan moet je het zelf weten. Dus hij zit te wachten, ik zit te wachten. Komt hij terug met een kroket en een bal gehakt. Zegt die andere, heb je geen mosterd? Zit hij, nee. Hij zegt, ik heb je naar zo gezegd, schrijf het op. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: just might.
1: Bruno Mars, and I just might, bij Radio 538. Je hoort zo meteen een paar Nederlandse kampioenschappen waar je waarschijnlijk het bestaan nog niet van kende.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
8: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: anders doet.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, vanavond om 8 uur op 6.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Onzekere energiemarkt?
16: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
15: Ik heb zoveel vragen.
17: Welk energiecontract is het beste?
18: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: 538 Nieuws.
20: 11 uur.
21: Goedemorgen, mijn naam is Maudy Veltema. Handen af van het spoor, dat zegt staatssecretaris Bertram van Openbaar Vervoer over de brandstichting op het traject tussen Rotterdam en Delft. Door de brandstichting rijden er vandaag geen treinen tussen de twee steden. ProRail noemt de actie opzet, maar weet nog niet waarom de brand is gesticht. Moet je toch met het OV van Delft naar Rotterdam, dan kan je een stopbus nemen. Moet je vandaag met de trein van Rotterdam naar Delft, let dan even goed op. Omdat er vannacht brand is gesticht bij een spoorbrug, rijden er geen treinen tussen de twee steden. ProRail noemt de actie opzet, maar weet nog niet waarom de brand is gesticht. Moet je toch met het OV van Delft naar Rotterdam, dan kan je een stopbus nemen. Een gevaarlijke AI-blunder in Amerika. Daar heeft een AI-programma een neptip over een moordzaak naar de politie gestuurd. Dat gebeurde tijdens een test van AI-bedrijf Anthropic. De schade viel gelukkig mee. De politie had de tip als spam gemarkeerd en heeft er verder niets mee gedaan. Het is de eerste keer dat een AI-model een valse tip doorgeeft aan de politie. En een opmerkelijke verkiezingsuitslag in Peru. Daar is een man met de naam Hitler Mussolini gekozen als burgemeester. Het is niet de eerste keer dat iemand met zo'n opvallende naam in de politiek opduikt. Zo werden lokale verkiezingen in Frankrijk laatst wereldnieuws, omdat er zowel een Hitler als een Zelensky meedeed. Dan het weer nog. Het is een behoorlijk wisselvallige dag met buien die over het hele land trekken. In het noorden geldt zelfs code geel, want daar kunnen harde windstoten, hagel en onweer voorkomen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: 538 verkeer dan. Vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Blaricum. Vrachtwagen met pech daar zorgt voor 8 minuten vertraging. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Hoevelaken 30 minuten vertraging. Sterkte als je erin staat. A6 Emmeloord richting Lelystad bij de Ketelbrug 8 minuten vertraging. En de laatste vertraging vinden we op de A58 Tilburg richting Breda bij Galderen 5 minuten vertraging. En er wordt deze zaterdag ook gecontroleerd op je snelheid in de flitsers. Check je in de app van Flitsmeister.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
22: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
23: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
24: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
25: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: de stem uit koffer 6.
1: Zeker.
0: Weet jij al wie het is?
2: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op 100.000 euro.
0: Druk op de knop in de 538-app.
3: Maar niks Westhuis.
4: Onderweg naar de lunch met het beste van de 538-ochtendshow.

0: Sunny Days.
1: Armin van Buren, Sunny Days bij Radio 538. Er is een Nederlands kampioenschap waarbij je echt geen millimeter mag missen. En luisteraar Ronald, die heeft eraan meegedaan. Welk Nederlands kampioenschap dat is, dat hoor je zo meteen bij 538. Ook Backstreet Boys, onderweg voor je naar Tampa City. Dit is Self-Aware.

0: Backstreet Boys, Everybody bij 538 in het beste van de 538 ochtendshow. Is er iets waar jij ontzettend goed in bent? Zo goed dat je er zelfs Nederlands kampioen in zou kunnen worden. Is er zoiets? Dat is de vraag in de 538 ochtendshow. Heb jij wel eens meegedaan aan een NK? Bram, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
2: Jij meldde je meteen met de mededeling: ik heb wel eens aan een NK deelgenomen.
1: Ja, zeker.
2: Wat was dat voor NK?
1: Het was het NK karaoke.
2: Nee!
3: Oh, wat leuk.
1: Ja, serieus.
2: Maar dat bestaat dus?
1: Nou, het is eigenlijk dit jaar voor het eerste keer zelfs georganiseerd.
2: Ja.
1: In december had Wilfred Gené bij VI een oproep gedaan van: hé, er is nog geen NK karaoke georganiseerd ever ooit, zeg maar.
2: Ja.
1: En ik dacht, nou, ik ga me eigenlijk gewoon voor opgeven. Ik werd uitgenodigd en twee rondes verder werd ik NK karaoke kampioen.
2: Nee, je bent de kampioen ook gewoon geworden.
1: Ik ben ook gewoon kampioen, dat denk ik.
2: Wij hebben gewoon een Nederlands kampioen aan de lijn.
4: Wat een eer.
2: Nou, Bram, wat leuk. Maar welk liedje heb je gedaan? Weet je dat nog?
1: Ik heb toen Echte Liefde is de Koop gedaan van Samuel Welten.
2: Ja.
1: En nog eentje, maar die staat me even niet meer bij. Dat is een beetje te lang geleden.
2: Samuel, maar als ik die dus nu erbij pak, die Samuel Welten, dan kan jij een stukje van je kunsten laten horen op deze vroege morgen.
1: Met die goddelijke ochtendstem, wat denk je zelf?
2: Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Laten we even, wacht even, hoor, doe ik even op maatje. Doe jij even zingen, Bram.
5: Zag ik ineens jou
1: Maserati, huis op Bali. De liefde draait niet om geld, maar ik klaag niet.
2: Nou,
4: ik heb ze weer een slechte gehoord.
2: Ja, niet vaak.
4: Nee, ik hoor gewoon heel goed.
2: Keurig, Bram.
1: Nou, maandagochtend bij jullie zou ik zeggen. Ja.
4: Benader is hier, vindt hem toch niet zo goed. Ja, maar weet je wat is, Bram? Maar treed je een beetje op of treed je helemaal nog niet op?
1: Ja, zeker. Elke maand sowieso wel. Drie of vier keer zeker wel, ja.
4: En wat kost jij?
1: Gewoon lekker bezig.
4: Wat kost je als je een half uurtje Bram wil hebben? Wat kost jij?
1: 5,95 ex-BTW.
2: Oké, zo. Maar dan kom je met alle spullen kom je aanzetten natuurlijk.
1: Zeker weten.
2: Kijk.
4: Oh, goed man.
2: Bram van der Ven, we gaan de naam onthouden. En dan heb je wel de Nederlands kampioen karaoke heb je over de vloer. Dankjewel Bram. We gaan even naar Ronald. Ronald, goedemorgen, want die meldde zich ook. Die heeft ook meegedaan aan een NK.
6: Ja, klopt.
2: Welke NK was dat?
6: Dat was het NK scherpschutten met Uzi voor
4: land. Is daar een NK voor?
7: Maar met een Uzi schiet je toch juist heel vaak en niet heel scherp?
6: Nou, een Uzi kun je op automaat zetten en dan is het inderdaad trekker overhalen en het magazijn leeg schieten. Maar die kun je ook op enkelschot zetten.
4: Ja, single shot.
6: En dan nog, kun je niet echt scherp schieten, maar de afstand was ook niet heel groot. Ik denk 50 of 100 meter of zo.
4: Nou.
6: Maar goed, dat dus, ja.
2: Wauw, maar je zit bij Defensie, neem ik aan.
6: Nou, ik zat ooit in dienst, in de tijd dat dienstplicht nog, dat het dus dienstplicht was.
2: Ja.
6: En ik kon blijkbaar aardig mikken en toen mocht ik daaraan meedoen.
2: Joh, wat tof. Maar heb jij, het is niet dat jij thuis een Uzi hebt liggen, toch, neem ik aan?
6: Nee.
2: Dat je af en toe even gaat oefenen.
4: Wat ben je in de tuin?
6: Ik kan ook maandagmorgen wel even langskomen.
2: Oh, dat wordt leuk maandagochtend.
6: Ja.
2: Ronald, dankjewel. Leuk dat je even belde. We gaan nog even naar Marcel, want die hebben we ook aan de telefoon. Marcel, goedemorgen.
8: Hi, goedemorgen.
2: Want ook jij was ook deelnemer aan een NK.
8: Ja, met veiligheidswedstrijden met de vrachtwagen.
2: Dat bestaat ook, dat je laat zien hoe goed je kan achteruit inparkeren met de vrachtwagen bijvoorbeeld.
8: Ja, dat heeft eigenlijk niet zo heel veel met snelheid te maken. Dus er wordt een bepaalde snelheid aan dat je niet de hele dag over de proef kan doen. Ja. Maar dat zijn dan een beetje hoe lang dat die is en hoe groot dat de auto is en hoe hoog. En dat moet je allemaal aangeven en dan moet het allemaal net passen. Of parkeren zo kort mogelijk tegen een paaltje aan of met voorwiel paaltjes omtikken. Ja, ze verzinnen van alles wat natuurlijk.
2: Maar hoe ben jij daar geëindigd? Was je goed?
8: Ik ben 8e geworden dan van Nederland.
2: Maar van de hoeveel?
8: Ja, van Nederland zijn er wel een paar honderd natuurlijk. Ja, want er zijn dan eerst lokale wedstrijden. Dat was het op een truckfestival. Dat was een zo'n club die dat organiseerde.
2: Ja.
8: En daar heb ik aan meegedaan. Daar was ik volgens mij eerste of tweede. En toen kon ik door naar de NK. En daar ben ik dan achter geworden.
2: Nou, keurig, ja, Marcel.
7: Zeker.
2: Een behendige chauffeur hebben wij hier aan de telefoon. Dat blijkt wel. Nou, leuk dat je even belde, man. Ik wist niet dat het bestond. Maar je hebt dus ook een NK-behendigheid voor de vrachtwagen. Marcel, heb een mooie dag. Een goed weekend vast. Hoi, hoi. Marcel, ook deelnemer aan de NK.
4: We krijgen net iemand die is Nederlands kampioen. Aggressive inline skating.
2: Die hoeft maandagochtend ook niet per se langs te komen.
9: De 538 Ochtendshow. Iedere werkdag vanaf 6 uur. We'll be right back.

0: 538, Kings of Leon en You Somebody. Zometeen even bellen met Peter Heerschop en ook Ella Langley, Choose in Texas, hoor je zo.
1: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
2: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
3: Ik denk dat het Whalen is.
4: Ja, ik denk Willy Wartaal.
5: We denken Reinhard Oerlemans.
6: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538.

0: door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: Willows.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert Heijn.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: 538 Marnix Westhuis.
13: Goedemorgen, Martin Garrix, hoor je zo naar Ella Langley.

0: bellen met Peter.
1: Hallo!
2: Hallo!
1: Hey Peter, goedemorgen.
2: Ben ik te horen?
1: Je bent te horen, luid en duidelijk. Ja, luid en duidelijk zelfs.
2: Ongelooflijk zeg.
1: Wat fijn.
2: Nou, dan begin ik met maandag. Het gaat over het weekend ervoor natuurlijk. Oranje met 2-1 gewonnen van Servië. En staat gedeeld eerste in de pool. En we kunnen dus na deze voorbereiding stellen... We kunnen na deze voorbereiding stellen dat we met Oranje... de belangrijkste kandidaat hebben voor de Europese titel over 2 jaar. Ja, ik heb nog wel het idee dat er in Europa op het ogenblik... nog een paar betere teams zijn dan Oranje. Maar dat is natuurlijk eenvoudig op te lossen... door in de verdediging wat spelers te vervangen... het middenveld beter georganiseerd en energieker te laten spelen... de aanvallen slagvaardig, meer honger naar de goal... de druk met agressie op de helft van de tegenstander... langer dan 10 minuten vol te houden. Maar verder kunnen we dus stellen dat we met Oranje... een van de belangrijkste kandidaten hebben... voor de Europese titel voor over 2 jaar. Het was ook Dierendag. In een bioscoop in Maastricht was er een speciale voorstelling... voor mensen met hun hond. De dierenanimatiefilm Flow. Dus de hond mocht mee naar de bioscoop. Maar daar komt hij. De honden kregen vooraf een puppuccino. Een puppuccino, mensen, dat is een cappuccino voor honden. Hallo, er is een cappuccino voor honden. En ik begrijp dat die al een hele tijd bestaat. Bij Starbucks kun je als hond ook je koffie bestellen. En dan vragen ze, wat is de naam van de hond? Woef, woef. Nou, dan zetten ze dat op de beker. Een decaf frappuccino met havermelk voor Jan Willem. En een puppuccino voor... Woef, woef. Wil je er een labradoedelzakje suiker bij of een koek? Als je een koek wil, kun je kiezen tussen een Smikkelse herder, een chocolabrador, een border lolly of een gevulde tekkel met poedelsuikel. Naast dit onderzoek was er ook nog een ander onderzoek dat 1 op de 4 honden slaapt in bed bij de eigenaar. Waarvan minimaal de helft lepeltje, lepeltje. En als mensen denken, hij verzint het, ja, was het maar waar. En dan heb ik het woord doggy style nog niet eens laten vallen. Dinsdag. In Amerika is er voor het eerst een kooigevecht geweest... tussen een mens en een robot. Influencer Frank LaPenna die nam het op tegen de man van staal. Een robot genaamd Rek. Even de belangrijkste conclusie. LaPenna kon een paar harde klappen en trappen uitdelen... maar het punt was dat je trapt tegen een ijzeren robot die geen pijn voelt. Dus als je snoeihard met je blote voeten tegen een stuk ijzer trapt... dan heeft de robot daar in principe geen last van... maar degene die de trap geeft wel. Je kunt bijvoorbeeld ook proberen met je vuisten een lantaarnpaal in elkaar te rammen. Maar ook dan wint de lantaarnpaal op punten. En die lantaarnpaal slaat nog niet eens terug. De robot wel en hard ook. Dus ik zeg stand robot mens 1-0. Zelf heb ik gisteravond verloren van een stoelpoot. Ken je dat? Dat je op blote voeten loopt of op je sokken en je stoot je teen... tegen een stoel of een tafelpoot. Nou, jullie kennen het ook. Het doet echt verschrikkelijk veel pijn. Een stoelpoot is op zich niet agressief. En ik heb, dat weten jullie ook wel, een belachelijk hoge pijngrens. Maar ik stond toch een minuut op 1 been te hinken van ellende. En daarna teenblauw en teen zeer aanwezig. En dan komt er ook nog eens bij, je hebt er geen enkele ziektewinst van. Kreunend en vechtend tegen de tranen, lag ik op de bank. Komt mijn vrouw binnen, vraagt wat er is. Ja, dan kun je niet zeggen, ja, motorongeluk. Of ik heb een pitbull van een spelende kleuter afgetrokken. Nee, je moet zeggen, teentje gestoten. Nou, denk niet dat je dan nog enig recht hebt op liefdevolle aandacht. Het enige wat je kunt krijgen is een blik van... nou, dat is behoorlijk stom van je, maar dan hoef je je nog niet zo aan te stellen. Woensdag, toevallig deze week meerdere malen in de media... artikelen over fooi geven. Nou, hoeveel fooi geven jullie?
1: Ja.
2: Ja, dat is en de belangrijkste conclusie in alle stukken. Fooi geven is geen vrije keuze, maar het is een sociaal examen. Bijvoorbeeld met die nieuwe pinautomaten waar je voor je... Nou, dan ga je betalen, maar dan staat er de keuze bij hoeveel fooi je wil geven. 0%, 5%, 10%, 15%. Dan staat er iemand naast je om te zien welke knop je indrukt. Dat is verschrikkelijk. Zo gaat het in de horeca. Fooi is eigenlijk bedoeld om iemand met een relatief laag salaris... aan de juiste beloning te helpen. Maar ja, waarom geef je dan geen fooi aan de vakkenvuller, de kassamedewerker, de vuilnisman, de pakjesbezorger, de leerkracht van je zoon of dochter, of degene thuis die de boodschappen heeft gedaan en gekookt? Kijk, de horeca is al vrij duur. Omeletje, ham, kaas, glas spa rood en een cappuccino. Nou, ik zou zeggen, dat is 22 euro. Als ze dan zeggen, meneer, dat is 22 euro, dan wil je eigenlijk zeggen, ja, is goed, doe maar 18. Maar dan druk je onder druk op 10% en dan is het 24,20 euro. Ja. Maar je moet je voorgeven naar eigen inkomsten. Stel je voor, je bent John de Mol. En die neemt bij Starbucks een kopje koffie en een muffin. En de rekening is 8 euro. En dan zegt hij, nou, doe maar 9. Dat is 1 euro. Fooi, vind ik normaal. Maar ja, voor iemand met een paar miljard. Ja, wat moet hij dan? Het is ook raar als de serveerster tegen John zegt, dat is 8 euro. En dan zegt hij, nou, maak er maar 1250 van. Fooidruk is toch heel ingewikkeld? Ja. Ja, enige oplossing is natuurlijk om medewerkers normaal te betalen. Maar goed, donderdag. Campina heeft voortaan, na een rechtszaak tegen een Spaans merk, alleen recht op de kleur geel op chocomelk pakken. Dat is hun geel. We spreken van Campina geel. Denk je aan geel, dan denk je aan chocomel. Ik kocht laatst een pak vla met een gele kleur op het pak. Ik maak het pak open. Zit er vla in? Waarom geen chocomel? Geel is van chocomel. Ik zat laatst een heerlijke gele zonnebloem weg te happen. Smaakte totaal niet naar chocomel. Hoe kan dat? Het is Campina geel. Ik hoorde me laatst in een romantische bui opeens zeggen, schatje, ik ben zo geel als chocomel. Maar dat mag dus niet, nee. Want geel is van Campina, net als blauw van Nivea, bruin van Forum en groen paars van 538.
1: Juist.
2: Vrijdag, OpenAI heeft in één keer honderden wiskundeproblemen opgelost waar topprofessoren al jaren niet uit zijn gekomen. Als een mens maar één zo'n probleem zou oplossen, zeiden ze, dan kreeg hij gelijk iets als een Nobelprijs voor wiskunde. AI die lost er gelijk een paar honderd op. Nou, dat lijkt dus goed nieuws voor leerlingen die een pleurishekel hebben aan wiskunde. Je gooit je wiskunde in de AI, huppla, klaar. Nog een paar prompts invoeren voor werkstukken geschiedenis aardrijkskunde. Door AI een brief laten opstellen waarom je komende week niet op school bent. Handtekening van je moeder eronder door een robot. En heerlijk met je hand in je broek onderuit op de bank. Stand robot mens, 4-0. Robot schopt mens uit bed om ook naast de hond te liggen, 5-0. De machine wint op alle vlakken van de mens. Nou, op alle vlakken? Nee, dat denk ik niet. Niet bij wat ons mensen echt mensen maakt. Dus niet op het vlak van het verlangen naar een diep gevoelde aanraking of een precies op tijd aangeboden troostende schouder. Niet op het vlak van een liefdevolle stilte. Gewoon even iemand naast je hebben. Niet op het vlak van de zomaar meeslepende schoonheid van het onverwachte. En dan wijs ik naar Lionel Messi. Die stopt bij het Argentijnse team na 21 jaar betovering. Zijn voetbal, zijn dribbles, zijn doelpunten. Het is wat een Argentijnse commentator ooit riep in tranen van bewondering na een wonderschone actie van Messi. Als ik nooit meer kan zien, dan heb ik in elk geval dit mogen zien. Creativiteit ontroert meer dan een machine. AI heeft meer woorden, maar een mens heeft het gevoel in het wit tussen de woorden. Een robot wint op allerlei vlakken, maar daar voelt hij niks bij. En wij wel. Eindstand machine-mens. Die bepaal jezelf. Geniet ervan. Je kunt nog minimaal gelijk spelen dit weekend. Hou vol. Tot volgende week.
0: Tot volgende week, baby.
3: De 538 Ochtendshow.
4: Met Tim,
3: Rick, Niels en Florentien.
4: Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: 538. Lady Antebellum, niet je nou.
1: Jouw weekend, jouw 538.
0: Een cadeau voor iemand anders uitzoeken. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ja, ik vind dat echt een van de allermoeilijkste dingen op aarde. Maar blijkbaar is er nog iets moeilijkers. Namelijk een cadeau voor jezelf verzinnen. Martijn, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent zo te horen met Julia vanaf 12 uur. En, ja. En er is een groot obstakel, want Julia kan...
2: niet kiezen wat voor cadeau ze wil voor haar verjaardag. Ze kan namelijk kiezen uit 3 opties. Daar zal ze zo meteen wel meer over vertellen. Maar ze komt er gewoon niet uit. En ja, we moeten haar helpen.
0: Ah, ja, zoals deze week natuurlijk. Ja.
2: Zeker, ja, ja, ja, ja.
0: Zometeen bij Martijn en Julia vanaf 12 uur.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
3: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
4: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
3: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
2: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
1: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
5: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
7: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, vanavond om 8 uur op 6.
9: Alle Sigma verf bestel je bij... Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
15: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie. Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
17: 538 Nieuws.
18: 12 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Maudy Veltema. Meerdere ziekenhuizen in Nederland zijn telefonisch niet bereikbaar door een storing bij KPN. Onder andere ziekenhuizen in Utrecht, Rotterdam en Groningen kampen met de storing en hebben daarom tijdelijke telefoonnummers ingesteld. De ziekenhuizen benadrukken dat ze gewoon open zijn, ook voor spoedgevallen. KPN zegt hard te werken aan een oplossing. Handen af van het spoor, dat zegt staatssecretaris Bertram van Openbaar Vervoer over de brandstichting op het traject tussen Rotterdam en Delft. Door de brandstichting van vannacht rijden er vandaag geen treinen tussen de twee steden. ProRail noemt de actie opzet, maar weet nog niet waarom de brand is gesticht. Moet je toch met het OV van Delft naar Rotterdam vandaag, dan kan je een stopbus nemen. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van Amerika voor flinke schade gezorgd. De orkaan kwam vannacht aan land in Florida, maar is inmiddels afgezwakt tot een zware storm. Straten staan onder water, bomen zijn omgewaaid en van een hotel is zelfs het dak weggeblazen. Bijna 800.000 mensen in de zuidelijke staten zaten daardoor vannacht zonder stroom. En de kust is nog niet veilig, want dit weekend wordt er ook veel regen verwacht. En steeds meer Nederlandse mannen slikken pillen tegen kaalheid. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. In 2 jaar tijd is het aantal mannen dat pillen slikt tegen haarverlies met bijna 50% gestegen. Het gaat vooral om mannen tussen de 25 en 40 jaar oud. De pillen kunnen haaruitval tegengaan, maar hebben soms flinke bijwerkingen, zoals erectieproblemen en somberheid. En dan het weer nog. Het is een wisselvallige dag met af en toe buien. In het zuiden vallen die vanavond mee, maar in het noorden heb je nog wel even last van buien, waar soms ook onweer bij komt kijken. De temperatuur ligt zo rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
14: Dankjewel. Pakken wij er even de verkeersinformatie bij van onze vrienden en vriendinnen van Flitsmeister. 4 vertragingen totaal, die kunnen we allemaal even doorlopen. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaken en Bunschoten 34 minuten. De A6 Emmeloord naar Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug 6 minuten. En op de A59 Os naar Zonzeel tussen Wasbek en Hooipolder door een ongeluk 9 minuten. En de laatste, de A76, Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en de grens met Duitsland. De weg staat dicht vanwege controles. Vertraging 11 minuten.
18: En de flitsers check je in de app van Flitsmeister.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
22: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
23: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.

0: uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie het is?

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Ben je er klaar voor nu om te beginnen aan je show?
0: Ja, ik heb de studio gepoetst, even gestofzuigen hier in de studio, koffietje gezet. Ja, we zijn er klaar voor.
2: Let's go. Martijn en Julia.
3: 538.
1: Oh, wat kwam jij driftig binnen net.
0: Ja, maar er is natuurlijk op vrijdagmiddag hier altijd de Evers & Co-borrel. En Bas en Dylan vieren daar nog feest. Dus die hadden gisteren een luiertaart voor Eva Vloon besteld. En mocht je benieuwd zijn, check even de Instagram @538avondshow. Maar het is helemaal vettig hier en overal ligt taart. Ja, je wil gewoon, misschien herken je dat wel als je aan het luisteren bent. Je wil gewoon op je werk even aankomen in een schone ruimte.
1: Ja, ik zie jou dan heel driftig door die ruimte lopen, foto's maken van vlekken op de vloer, doorsturen naar de facilitaire dienst hier, met een dreigverhaal erbij dat ze die hele schoonmaakploeg zouden moeten ontslaan.
0: Nee, dat is echt heel erg, nu lijk ik echt gemeen. Dat valt hartstikke mee.
1: Ik heb jou ook wel eens gewoon een keer met van die spray eerst je bureaublad zien schoonmaken voordat je überhaupt aan je werk wilde beginnen.
0: Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen.
1: Heb jij een beetje smetvrees dan of zo?
0: Nou, niet eens, maar ik wil gewoon als ik werk, wil ik gewoon zo lekker, even zo fris, gewoon op een frisse werkplek beginnen.
1: Ik ben heel bang om jou bij mij thuis uit te nodigen, want ik denk dat jij mijn huis echt verschrikkelijk. Wij zijn Martijn en Julia, dit is Radio 538. Misschien ben je er gisteren ook wel geweest, ik wel. Bij Acte de Munich in de Ziggo Dome. Ik ben daar voor de 25e keer geweest, denk ik. En ik ga volgend jaar gewoon weer voor de 26e keer naar die gasten kijken die altijd dezelfde nummers spelen. Maar hey, whatever, die wil ik horen, dus ik ga. Het was waanzinnig, dus ik dacht, weet je wat? Even een klein stukje Acte de Munich voor in het weekend hier op 538. Het regent zonnestralen, hoor je nu bij Martijn en Julia op 538.

0: nieuwste Alex Warren op Radio 538. Je hoorde Emerald Ice.
1: Wij zijn Martijn en Julia. Het beste wat je kan overkomen tussen je brunch en je borrel. Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 3 op 538. Dit is Kygo.

0: Wat?
1: Dat we de taart van Eva Vloon hier aan het wegharken zijn. Voor haar.
2: Ja, even als je denkt, waar gaat het over? Eva, die is natuurlijk zwanger. Eva Vloon van Bas en Dylan, de avondshow. En die had gisteren haar laatste dag voor het verlof. En Bas en Dylan hadden als verrassing een luiertaart voor haar gemaakt. Maar en dan de binnenkant gevuld met poep. Ja. Maar dat is eigenlijk dan chocolade.
1: Ze hebben wel een beetje het fenomeen luiertaart verkeerd begrepen. Want een luiertaart is een taart van letterlijk luiers. Die je dan kunt gebruiken voor de baby. Ze hebben een taart laten maken in de vorm van een luier. Met fondant en slagroom en cake en zo. Echt super overigens. En
2: hij is heerlijk. Ja, we zitten dat heel ongegeneerd op te vreten.
1: Echt heel ongegeneerd.
2: Ja, ik hij is wel lekker.
1: Kijk, hartstikke lekker. Maar ik weet niet of daar regels voor zijn of zo. Voor dat je dat kunt maken. Of nee. Ja, dat is wel eens bij jouw collega's bijvoorbeeld.
2: Ik vind als je collega's iets achterlaat op kantoor, dan mag je het opeten.
1: Oké, nou, bij deze is dat nu een regel. Hey, iets anders. Heb jij hem bij je?
2: Ja, ik heb hem bij me.
1: De kaart.
2: Ja, de kaart.
1: We gaan zo meteen weer even jou op de kaart zetten als je straks laat weten waar je luistert, hoe je heet en wat je doet. Daarover zometeen meer. De Bauza komt er ook aan en ook Kensington hoor je zometeen met Riddles.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
11: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
12: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
11: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
10: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
17: Oh nee, verzekering...
16: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
17: Oh, wil ik wel.
16: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
19: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch?
0: Nu 3 NAVEL-verpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
21: Het eten is klaar, aan tafel.
22: Zo, dat ziet er lekker uit.
21: Ja, maak een
23: broodje.
24: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
25: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
26: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
27: Ah, nee.
26: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

0: Riddles. Hier op Radio 538. Je had hem bij je, zei je, Joe?
1: Ik heb heel veel bij me in mijn tas, maar ook
0: ja,
1: landkaart.
0: Dat is eventjes een ander verhaal. Joe heeft zo'n damestas. Nou,
1: tasje. Miniatuur.
0: Het is ongeveer even groot als een eierdoos, denk ik.
1: Als je meekijkt in de app van 538, ja, het is letterlijk in zo'n eierdoosje.
0: Ja, dat formaatje is het ongeveer. Nou, wat daar uitkomt allemaal. Ja. Niet normaal.
1: Zullen we even snel een korte What's in my bag?
0: Kensington en Riddles. Hier op Radio 538. Je had hem bij je, zei je, Joe?
1: Ik heb heel veel bij me in mijn tas, maar ook
0: ja,
1: landkaart.
0: Ja, dat is eventjes een ander verhaal. Joe heeft zo'n damestas. Nou, tasje.
1: Tasje. Miniatuur.

0: haren.
1: Haren, ja.
0: Ja, extensions.
1: Normaal
0: die clip ik soms in. En vanavond vier ik mijn verjaardag. Dus ik dacht, neem ze mee, alvast. Ja, wat wil je
1: hoe kan het nou allemaal uit dat kleine ding komen? Zit daar een dubbele bodem in of zo?
0: En een landkaart.
1: En een landkaart. Dat is belangrijk. Want iedere weekend gaan we kijken waar jij bent, hoe je heet en wat je doet, zodat we jou een plekje kunnen geven op de kaart. Je kunt je melden via de app van 538, dus simpelweg even in te spreken wie je bent, wat je doet en waar je op dit moment uithangt.
0: Ja, we hebben al best wel veel dorpen en steden af kunnen kruisen. Even kijken, Zaltbommel is al afgekruist, Gorinchem, Tilburg, Den Bosch. Maar we hebben gisteren of vorige week opgezocht dat Nederland heeft volgens mij rond de 2500 steden en dorpen. Dus we kunnen nog wel even doorgaan met afkruisen. Dus nou ja, wil je jouw dorp of stad vertegenwoordigen? Op de radio, spreek even in wie je bent, wat je aan het doen bent en waar je luistert. En dan kruis ik dat af op de kaart.
1: Gebruik de 538-app. Heel makkelijk, rechtsboven via het WhatsApp-icoontje. Even een voice-memo'tje maken en dan sta je misschien zometeen wel op de kaart. Dit is de favorite van Jamie Miller.

0: Welkom op Radio 538 bij Martijn en Julia. Je hoorde Kingdom of Fear. Ben je er klaar voor?
1: Ik vouw hem even uit. Ja.
0: Weer wat mensen op de kaart zetten. Je kunt je dan melden in de app van 538 door even te appen in te spreken. Wie je bent, wat je doet en waar je uithangt. Want op die manier proberen we de hele landkaart van Nederland en ver daarbuiten.
1: Europa zelfs
0: af te kunnen vinken. Dus als je een appje hebt gestuurd, super bedankt daarvoor. We gaan even een paar uitpakken. Te beginnen met Maaike.
2: Hoi hoi, ik ben Maaike. Ik woon in het prachtige Zierikzee, het mooiste stadje van heel Nederland. Oeh. En op dit moment ben ik lekker in de auto onderweg naar de verjaardag van mijn schoonvader. Fijne dag.
1: Joe, gefeliciteerd. Zierikzee afgekruist.
0: Oké, Erik.
3: Ik rij op dit moment in Duiven, maar ik kom oorspronkelijk uit de Rips.
1: De Rips?
3: Noord-Brabant.
1: Even kijken hoor.
0: Die hadden we zeker weten nog niet.
1: Check.
0: Denk ik.
1: Ik heb hem.
0: Even kijken, dan pakken we Lisette en Annette even mee.
4: Hallo, ik sta op het moment op de pont. Van Krimpen aan de Lek naar Kinderdijk. Dus je kan Krimpen aan de Lek kan je afkruisen.
1: Check.
4: Doei doeg.
1: Joe.
5: Hoi, Annette hier uit Schoonhoven. De Zilverstad van Nederland.
0: Kijk.
5: Ik ben nu heel even aan het werk. En daarna ga ik tennis kijken bij mijn tennisvriendinnen. Doei doei, fijne dag.
1: Check.
0: Tennis kijken bij mijn tennisvriend. Ja. Even kijken. Faya stuurde deze in.
6: Hallo, met Faya. Uit een mooie Almelo. Ik zit nu met mama in de auto en we rijden nu langs het mooie stadion van Heracles Almelo. Zwaar weer, groeten van Almelo.
0: Oh, kleine hooligan. Nog eentje doen. Patrick. Even kijken.
7: Ja, Patrick hier uit Sint Pancras. Wat? Het mooiste dorp van Nederland.
0: Oh.
7: Maar ja, waar ligt dat, hè? Sint Pancras.
1: Geen idee.
7: Op verjaardagen vragen mensen mij wel eens van waar kom je vandaan? Dan zeg ik, ik woon en ik kom uit Sint Pancras. En dan zeggen ze wel eens van, oh wat lekker zeg, en wanneer vlieg je terug? Maar dan zeg ik ben gewoon op de fiets. Want Sint Pancras, dat ligt gewoon heel dicht tegen Alkmaar aan. En het is een prachtig dorp.
1: Ik kan het nog even niet vinden hoor. Maar Alkmaar moet ik kijken. Even kijken hoor. Alkmaar spannend. Oh ja,
0: ja
1: ik heb het nog nooit gezien in mijn leven.
0: Ik vind het wel mooi dat iedereen heel erg keihard zijn eigen dorp en stad
1: doet. Ja man, leuk.
0: Dat vind ik mooi om te horen. Dankjewel. Morgen opnieuw wat plekken afkruisen op de kaart bij Martijn en Julia hier op 538. Nu eerst Zoe Levi en Snelle. Ik zing.

0: Op Radio 538.
1: En misschien heb je nog geen plannen dit weekend. Misschien denk je, ja, weet je wat, ik wil weer een keer lekker uit eten. Nou, dat kost wat. Maar wist je dat je tegenwoordig eigenlijk gewoon heel erg goed uit eten kunt voor relatief weinig geld? Nou, zometeen meer daarover.
0: Ja, er komt een lifehack aan, jongen. En muziek van Somber en Bente ook.
2: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor word ik snel geholpen.
6: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
9: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
4: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
5: In de keuken alles ready.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak,
5: vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
5: een duet.
8: Oh ja.
5: Ik ben ook zwanger.
8: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
9: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
10: 538 Nieuws.
11: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Maudy Veltema. Op een industrieterrein in Papendrecht is op dit moment een grote brand gaande. De rook trekt over een woonwijk en daarom is er een NL-alert verstuurd en zijn een aantal bewoners uit hun huizen gehaald. De brand is na bijna 3 uur blussen nog altijd niet onder controle. De politie onderzoekt wie er achter de brandstichting bij het spoor in Rotterdam zit. Daarbij wordt onder meer gekeken naar camerabeelden. Er wordt rekening gehouden met sabotage, maar het zou volgens de politie ook om kattenkwaad kunnen gaan. Door de brand rijden er vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft, wel zijn er bussen ingezet. De enige Nederlandse kweker van medicinale wiet is failliet. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Zo'n 7000 Nederlanders gebruiken de wiet op doktersrecept, bijvoorbeeld tegen chronische pijn. Zij moeten in de toekomst waarschijnlijk overstappen op wiet uit het buitenland. Ondertussen zit het Gronings bedrijf met een overschot van honderden kilo's wiet. Dit moet via een speciale regeling verkocht worden. En Max Verstappen heeft de sprintrace in Singapore gewonnen. Door de harde regen begon de race later dan gepland. Verstappen verloor de eerste plek even aan George Russell, maar die crashte en moest stoppen. Zo kon Max alsnog de overwinning pakken. Later vandaag is de kwalificatie voor de grote race van morgen. En dan het weer nog. Het is een wisselvallige dag met af en toe buien. In het zuiden vallen die vanavond mee, maar in het noorden heb je nog wel even last van buien, waar soms ook onweer bij komt kijken. De temperatuur ligt zo rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
12: Dan de verkeersinformatie op Radio 538 van Flitsmeister. Zij melden 10 vertragingen op dit moment op de grote A-wegen van het land. De 3 langste vertragingen zijn deze. De A2 Oude Rijn naar Amsterdam tussen Maarsen en Vinkenveen. Op de parallelbaan is daar ineens een file ontstaan van 7 kilometer door een ongeluk. Je vertraging is nu al een uur. De A7 Hoorn naar Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord. Auto met pech, 20 minuten. En de A76 Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en de grens met Duitsland. Daar een vertraging van 21 minuten.
13: En de controles check je in de app van Flitsmeister.
14: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Dat is het lekkere van Albert Heijn.
16: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
17: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: 538 Stemmenjacht.
22: Dit is de stem uit koffer 6.
23: Zeker.
22: Weet jij al wie het is?
21: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
22: Druk op de knop in de 538-app.
12: Martijn en Julia. Hoe kun je chic uit eten voor een chic prijsje? Dat hoor je zo.
24: Ook Justin Jackstyle onderweg.

0: En turn the lights off.
1: 538. Martijn en Julia.
2: Tegenwoordig is alles duur. En een avondje uit eten al helemaal. En al helemaal, helemaal als je echt een keer in een sterrenrestaurant wil zitten.
0: Ben je daar vaak?
2: Nee, heel weinig. Maar die Michelinsterren die zijn pas geleden weer uitgereikt. Ik las daar een heel artikel over. En ja, als je denkt aan eten in een sterrenrestaurant, denk je ook meteen, misschien moet ik eerst even een nier verkopen op de zwarte markt, omdat ik het anders niet kan betalen. Nou, blijkt dat dus wel mee te vallen als je tenminste een beetje goed je restaurant uitkiest. Bijvoorbeeld een restaurant Oldemarkt in Aalten. Dat is namelijk, en zo bedoel ik het niet, het klinkt een beetje lullig, het goedkoopste sterrenrestaurant van Nederland. En Bram Stoverink is daar de chef. Bram, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Allereerst gefeliciteerd met je ster.
3: Ja, dankjewel.
2: Hoe weet je trouwens dat je wordt beoordeeld op een ster? Dat vroeg ik me in één keer af. Komt er dan iemand van Michelin met een zonnebril en een regenjas incognito bij jou eten? Hoe werkt dat eigenlijk?
3: Ja, ze komen incognito eten. En ja, je weet het niet wie het is of wanneer ze komen.
0: Maar zien ze er wel een beetje mysterieus uit? Heb je soms wel eens door dat collega's zeggen, nou, dit zou hem wel eens kunnen zijn?
3: Ja. Nou ja, er wordt natuurlijk wel eens gespeculeerd. Maar in principe weet je niet, het kan iedereen zijn. Ze kunnen in pak komen, ze kunnen in alledaagse kleding komen. Dus je komt er niet achter.
0: Ja. Hey, en bij Michelin denken vaak mensen aan heel duur eten. Maar moet volgens jou een goede maaltijd altijd duur zijn?
3: Nee, zeker niet. Ik vind, je kunt ook met wat goedkopere producten kun je een heel lekker gerecht klaarmaken.
2: Ja, want jij bent uitgeroepen, nou, het goedkoopste sterrenrestaurant van Nederland. Dat klinkt een beetje cru, maar het is in principe wel wat het is. Want jij kunt namelijk een sterrenlunch serveren voor maar 38 euro. Dat zijn nog prijzen waar je wel een beetje mee uit de voeten kunt. Hoe kun jij op sterrenniveau koken als je minder dure producten gebruikt? Want ja, in principe, ik kan me voorstellen, een dure appel of een aardappel kookt hetzelfde als een minder dure appel of aardappel. Maar waarom doen niet al die restaurants dat dan? Vraag ik mij af.
3: Iedereen heeft ook andere kosten natuurlijk, uiteindelijk. En sommige restaurants willen alleen werken met kreeft, caviar, talbot, alle dure spullen.
2: Ja.
3: Kijk, en als je alleen maar dat soort dure spullen in je menu hebt, dan wordt het menu al heel gauw heel duur.
0: Ja.
3: Kijk, en als je dat een beetje afwisselt, dan blijven de prijzen ook wat lager.
0: Ja, want waar zit voor jou het verschil tussen gewoon een goed gerecht en een gerecht waarvan je denkt, ja, dit is Michelin waardig. Want zeg maar, ik kan me voorstellen dat drie toefjes saus, weet je, dat ziet er altijd heel, heel, heel duur uit. Maar ja,
2: het voegt niks toe,
0: nee.
2: Zeg jij.
0: Nee, ik heb gewoon honger.
2: Ja, ik wil eten.
3: Nee, ja, het moet gewoon allereerst super, super lekker zijn. Het moet super vers zijn. En er moet een mooie garnituur bij zitten en een goede saus. En als dat allemaal klopt, en dat zijn ook een beetje de kernvoorwaarden van Michelin, dan is het sterwaardig.
2: Okay. En nu heb jij
3: en een beetje eigen touch in zitten. Dus ook een beetje dat je de chef eruit kunt lezen, laat maar zeggen.
2: Ja, precies. Maar nu heb je 1 ster. Is het dan jouw doel om ook 2 en 3 sterren te scoren? Of denk je van, nou, ik vind het wel goed zo?
3: Nou ja, kijk, ze zeggen als je voor 2 sterren gaat, dan behoud je ook de eerste sterren. Dus je moet altijd voor het beste willen gaan en dan kijken waar je terechtkomt.
0: Ja, tuurlijk. Nou, 38 euro dus. Oldemarkt in Aalten, daar kan je dus Michelin lunchen. Martijn, dan moeten wij maar even snel langs, want dan kunnen ze nog een beetje winst maken op de drankjes.
2: Tafeltje bij het raam, Bram als het kan, voor 3 personen.
3: Ja, dat komt goed.
2: Bram Stoverink, de chef van Oldemarkt in Aalten. Sterrenlunch daar. Dankjewel voor je tijd en succes met de lunch, want volgens mij zit je hele toko vol, toch nu?
3: Ja, klopt. We gaan lekker door. Dankjewel.
2: Dankjewel, Bram. Fijne middag.
0: Hoi, hoi.
2: Dit is Bente.

0: Direct. En My Friend op Radio 50 bij Martijn en Julia. Je bent een beetje bozig, merk ik.
1: Nou, niet bozig, maar misschien ken je dat wel aan de andere kant van de radio. Dat je dan je verjaardag viert. Want ik was afgelopen donderdag jarig. En dan je verjaardag viert. Je verjaardagsfeestje met al je vrienden, familie, geliefden, collega's. En dat dan je twee lievelingscollega's er allebei niet zijn. Hey Martijn Legouw en producer Jake. Jullie zijn er inderdaad vanavond niet bij. Dat vind ik heel erg jammer.
0: Nee, ik kan niet. Ik moet naar een bruiloft. Ik moet daar plaatjes draaien.
1: Ja, vind ik wel een legit reden.
0: Gelukkig, want ik kan er niet onderuit.
1: Nee.
0: Hoewel ik heel graag naar jouw verjaardag was gekomen. Want ik weet, als jij een feestje viert, dat escaleert
1: alles
0: helemaal.
1: Ja, we gaan echt stunten.
0: Dus ik ben alweer helemaal bang dat ik ontzettende FOMO krijg.
1: Ja, je kan altijd in de nacht nog komen.
0: Tot hoe lang wil je door dan?
1: Ja, tot het licht wordt.
0: Nou, wie weet haak ik om 3:30 nog een keer aan, joh.
1: Nou, gezellig.
0: Ik bel je. Ja. Nee, ja, sorry meid, maar ik kan dus niet.
1: Nee, en jij Jake?
2: Nee, ik kan ook niet, joh. Sorry, het spijt me. Ja, ik heb een pokertoernooi vanavond.
1: Jeetje.
2: Ja, sorry, dat kan ik ook niet onderuit. Ja, ik heb een pokertoernooi.
0: Heb je een pokertoernooi?
2: Ja,
0: pokertoernooi. Kan toch heel snel afgelopen zijn?
2: Ja, dat kan ook heel snel afgelopen. Dus wie weet neem ik de trein heel veel op vanavond.
0: Ja. Nee, dus ik voel me er wel schuldig over. Eerlijk is eerlijk.
1: Nee, joh, het is helemaal oké.
0: Nee, het is niet oké. Je vindt dat heel kut. En ik vind het eigenlijk ook heel kut. Maar ja, je moet gewoon je verjaardag op een andere datum plannen. Maar namens Jake en mij, want jij denkt nu van, is dit het dan? We hebben wel cadeaus voor je.
1: Oh.
0: Ja, maar dat doen we morgen.
1: Oké.
0: Want jij wilde eerst even over een ander cadeau praten, heb ik begrepen.
1: Nou, ik heb vooral even jouw hulp aan de andere kant van de radio heel hard nodig. Ja.
0: Dus dat gaan we zo meteen even uitvogelen verder. Stella Lefte komt hier ook aan met Boston en Offenbach.
3: Deze 538 luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
4: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
5: Ik denk dat het Whalen is.
6: Ja, ik denk Willy Wartaal.
7: We denken Reinhard Oerlemans.
3: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost, autotaalglas.
17: Elektrisch rijden. Stil, zuinig.
18: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken, daar is de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
19: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
20: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
21: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
26: Dat klinkt een stuk minder awkward.
25: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
27: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
28: 538, Martijn en Julia.
29: Zometeen Offenbach, Miles Away komt eraan naar Stella Lefty. Dit is Boston.

0: Bach op Radio 538 bij Martijn en Julia.
1: Ja, kiezen. Daar ben je of super goed in of super slecht. Nou, mijn naam is Julia. Ik ben net jarig geweest. 28 geworden afgelopen donderdag op 8 oktober. Dus dan ben je een weegschaal. En dan weeg je alles af. Dus ik ben super slecht. Misschien hier.
0: Offenbach op Radio 538 bij Martijn en Julia.
1: Ja, kiezen. Daar ben je of super goed in of super.

0: Een keuzecadeau. Ja. Och, heel erg lastig.
1: Helemaal voor jou.
0: Ja, dit. Maar er werd tegen mij verteld. Oké, dit is je cadeau. Je mag kiezen tussen A, B of C. Zonder dat je weet wat de antwoorden zijn.
1: Oh.
0: Maar toen dacht ik, nee, dat kan ik niet tegen. Nee, dat wil ik niet. Dus zij zei, ik mag alsjeblieft weten wat A, B en C is. Dan kan ik er beter over nadenken.
1: En dat is uiteindelijk mocht dat?
0: Ja, dat mocht uiteindelijk. Maar toen maakte het niet makkelijker.
1: Niet. Jij zoekt hulp.
0: Nee, ik zoek professionele hulp. Ik zoek hulp. Misschien weet jij er iets van aan de andere kant van de radio. Heb jij een idee wat ik moet kiezen? Zal ik ze even met je doornemen?
1: Ja, kom maar.
0: Het is echt belachelijk prachtige cadeaus hoor. Dat besef ik me enorm. Antwoord A is een weekendje naar zo'n luxe natuurhuisje in het bos. Weet je wel, met zo'n
1: jacuzzi erbij.
0: Ja, helemaal romantisch. Ja, ja. Weet je wel, echt jij en het huisje, punt. Antwoord B was een weekendje samen naar Parijs.
1: Oké.
0: Okay. Ja, echt niet normaal. En C was een weekend samen naar de Champagne-streek. Omdat ik zo erg van bubbels hou. Dus daar was super goed over nagedacht.
1: Oké. Van schrik heb ik de muziek uitgezet. Wacht even.
0: Ja.
1: Het is niet niks. Dus jij moet nu een keuze maken uit deze drie dingen?
0: Mag een keuze maken.
1: Ja, en jij vindt dat heel erg moeilijk, begrijp
0: ik? Ja, ik vind dat echt ontzettend moeilijk. En ik lig er al dagen wakker van. Ik dacht misschien, weet je wel, heb jij een idee waarom ik welke moet kiezen? Ze zijn sowieso allemaal leuk, hè, dus je kan eigenlijk niet de mist in. Maar
1: jij wilde het gewoon even aan de luisteraars vragen?
0: Ja, misschien jou aan de andere kant van de radio.
1: Nou, wel leuk.
0: Dan een idee. Laat me even weten in de app van 538 wat ik moet kiezen.
1: Ja, wil jij Jules helpen om een cadeau te kiezen? Ja. Heb dan even A, B of C met je motivatie erbij. Dan kunnen we kijken hoe en wat. A is dus een luxe natuurhuisje in de bossen. B, een weekendje Parijs. C, een weekendje naar de Champagne-streek.
0: Wat een luxe poes, hè?
1: Ja, wat moet Jules kiezen voor de verjaardag?
0: Hij heeft me helemaal ingepakt met dit cadeau.
1: Ja, van wie is dit eigenlijk?
0: Ja, van iemand waar ik dus net mee deed.
1: Ah,
0: leuk, hè?
1: Wel leuk.
0: Ja, heel leuk.
1: Origineel ook.
0: Ja, mega.
1: Nou, A, B of C, wat kan ze het beste doen? Naar de bosjes, het weekendje Parijs of de Champagne-streek?

0: pijnstiller.
1: Suzanne Freek. Pijnstiller op Radio 538. We waren bezig met een heel belangrijk onderdeel van dit radioprogramma. Namelijk, wat moet Julia kiezen als cadeau voor haar verjaardag?
2: Ja, even een resume. Ik ben echt mega slecht in kiezen. Misschien herken je het wel. Ik ben een weegschaal. Ik weeg alles af. Wat kreeg ik voor mijn verjaardag afgelopen donderdag? Een keuzecadeau. dus ik mocht kiezen. Ja, echt belachelijk. Laat ik dat vooropstellen. Cadeau. Maar antwoord A, een weekend samen naar zo'n luxe huisje in Nederland ergens. Weet je, met zo'n hot tub buiten. Lekker in de herfst lekker wandelen. Heel leuk. Antwoord B, een weekendje naar Parijs. Ja, is ook echt geweldig. Antwoord C, een weekendje naar de Champagne-streek. Want ik hou enorm van bubbelen.
1: Ja, het is een keuze. Ja, maak er maar, hè.
2: Ja, je kan,
1: het is verschrikkelijk. Het is zo verschrikkelijk. Nou, het is wel fijn dat je even mee wilde denken. En dat is echt massaal gebeurd. Dus dank je wel daarvoor.
2: Ja,
1: in de app van Radio 538.
2: Iedereen heeft ook andere argumenten. Dat vind ik echt
1: leuk,
2: top.
1: Hè?
2: Ja, echt leuk om te zien.
1: Job die appt, ik zou C kiezen. Want A zou ook nog een spontaan idee kunnen zijn voor een ander random weekend. Parijs, zeggen ze, is de stad van de liefde. Maar in werkelijkheid vind ik maar een gure bedoeling. Een van de weinige plekken in Europa waar ik mij als man ook niet helemaal fijn voelde.
2: Oh ja, en het is ook sowieso een beetje herres nu in Parijs.
1: Ja,
2: dus misschien is het ook geen goed moment om te gaan. Brit stuurde ook nog dit in.
1: Even kijken waar ik Brit heb. Ik heb Brit hier, wacht eventjes.
3: Hoi, ik zit in de auto, dus ik kan niet appen. Maar ik zou kiezen voor B, want het lijkt erop alsof die nieuwe date heel goed naar je geluisterd heeft. En dus heb ik gehoord dat je van champagne en bubbels houdt. Dus dat vind ik dan echt het meest persoonlijke cadeau. Veel plezier.
2: Ja, ik denk dat ze bedoelt C, de champagne-streek.
1: Ja.
2: Maar ja, dat klopt, hij heeft heel goed geluisterd.
1: Maar het komt er dus op neer dat mannen eigenlijk meer zouden moeten luisteren.
2: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar het wordt gewaardeerd, absoluut.
1: Demi, goedemiddag.
4: Hoi.
1: Hey, jij hebt een heel verhaal gestuurd over waarom Julia voor optie A moet gaan.
4: Ja, zonder twijfel.
1: Vertel.
4: Ja, nou weet je, ik denk dat je met optie A juist meer kiest voor de dingen die je hier in het dagelijks leven niet tegenkomt. En de feestdagen komen eraan, dus die bubbels die krijg je toch wel.
1: Ja.
4: En Parijs wil je nu niet zijn. Geloof me, dat is echt geen pretje. En bij A, dan krijg je dus een soort omgeving waar je misschien wel tot andere gesprekken komt die je niet aan de keukentafel krijgt.
2: Nee, dat is ook wel.
4: Ja, je stapt eigenlijk uit de drukte. En ik denk dat je A niet in het dagelijks leven zomaar even kan doen. Dus ik zou echt kiezen voor A. Dit is een keuze. Dit is gewoon sowieso optie A.
1: Het is een feit.
2: Ik ga ook gewoon naar je luisteren, weet je dat?
1: Optie A is het luxe huisje in de Bosjes, een beetje afgelegen. Alleen hot tub erbij.
2: Ja, en laten we ook niet onderschatten wat voor een lekker land Nederland is. Ook in de herfst, weet je, gewoon een beetje wandelen.
4: Ja.
2: Misschien zo'n kampvuurtje erbij.
4: Ja, die hele sfeer.
2: Bondage.
1: Bondage, hoor je. Ja, hoi. Ja. Betekent dit dat de keus definitief is?
2: Ja. Antwoord A.
1: Je wordt het antwoord A. Oké, nou, Demi, dankjewel. Hè? Ik weet niet of jou bondage in je...
2: Dankjewel.
1: Dankjewel, Demi. En leuk dat jij even reageerde. Dankjewel.
4: Ja.
1: Oké, hoi, hoi.
2: Hoi.
1: Mevrouw gaat naar een luxe huis in de Bosjes en neemt de handboeien mee. Hartstikke goed. Kom nou, heb je binnen hier van Lisette die zegt, joh, ga lekker naar de champagne-streek. Als tegenvalt kun je in ieder geval drinken.
2: Heerlijk. Nou, ik laat weten hoe het was.
1: Afgesproken. Dit is 538 met Sam Jeu en Feels, part 2.

0: een appje binnen in de app-inbox van de 538-app van Dick. Die zegt, is het geluid van koffer 6 al geraden? En het antwoord is, nee. Het is ook geen geluid, het is eigenlijk meer een stem. Je moet raden, maar dat geldt terzijde. Nee, de stemmenjacht is nog steeds in volle gang. Koffer 6 nog steeds geopend. 15.000 euro kun je winnen. Hoe je daar aankomt, leggen we zometeen nog even netjes voor je uit, mocht je niet weten hoe de stemmenjacht werkt. En verder hoor je muziek van Teddy Swims en DJ Koja.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Inbouwservice.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
5: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
6: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
5: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
4: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.

0: Radio 538.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, vanavond om 8 uur op 6.
3: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
4: Alle Sick & Verf bestel je bij
5: verfwinkel.nl. Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
8: In de keuken alles ready.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: 538 Nieuws.
13: 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol. De brandstichting bij het spoor in Rotterdam wordt druk onderzocht door de politie. Er wordt onder meer gekeken naar camerabeelden. Er wordt rekening gehouden met sabotage, maar het zou ook om kattenkwaad kunnen gaan, aldus de politie. Door de brand rijden er vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Er zijn bussen ingezet. Meerdere ziekenhuizen in Nederland zijn telefonisch niet bereikbaar door een storing bij KPN. Ziekenhuizen in Utrecht, Rotterdam en Groningen hebben daarom tijdelijke telefoonnummers ingesteld. De ziekenhuizen benadrukken dat ze gewoon open zijn. KPN is hard aan het werk voor een oplossing. In Papendrecht woedt een grote brand op een industrieterrein. Er komt zoveel rook vrij dat er een NL-alert is verstuurd. De rook trekt ook over een woonwijk. De brandweer kan nog niet naar binnen in het gebouw, maar probeert het vuur van buitenaf te blussen. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grand Prix van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige Formule 1-circuits een race gewonnen. Toch hecht Verstappen daar weinig waarde aan. Volgens hem telt een sprintzegen niet echt mee en draait alles om de Grand Prix van morgen. Verstappen waarschuwde ook dat zijn matige start nog altijd een probleem is. En dan het weer. Het is een wisselvallige dag met af en toe buien. In het noorden af en toe ook onweer. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
15: Dankjewel. Verkeersinformatie dan op Radio 538 van Flitsmeister. 7 vertragingen op dit moment. 3 langste, dat zijn deze. De A2 Oude Rijn naar Amsterdam tussen Maars en Vinkeveen. Er is eerder vandaag een ongeluk gebeurd op de parallelbaan. Daar is je vertraging nu dik een uur. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en Plaspoelpolder. 11 minuutjes daar. En de A8, nee, dat is niet waar. De A16 moet ik zeggen. Ridderkerk de Brechtseplein tussen Ridderkerk Noord en de Van Prien Noordbrug op de hoofdrijbaan. Een vertraging van 10 minuten.
16: En de controles check je in de app van Flitsmeister.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
18: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
19: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1+1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
21: doei doei
20: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
22: Dat
0: is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
20: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk

0: stem uit koffer 6.
1: Zeker.
0: Weet jij al wie het is?
2: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
0: Druk op de knop in de 538-app.
3: Martijn en Julia.
4: Ik denk dat ik het weet wie de stem is.
5: Oh, ja? Ga je het verklappen?
4: Nee, dat niet. Teddy Swims is

0: DJ Goja en Jason Derulo. Michiko op 538. Ik zei net dat ik dacht te weten wie de stem in koffer 6 is. Ik twijfel alweer.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Het is erg, een fucking moeilijk spel.
2: Ja, het is echt moeilijk. Het is wel zo leuk. Ja, ik zit echt de hele week aan die radio gekluisterd gewoon.
0: Ja, iedere dag spelen we, tenminste iedere doordeweekse dag spelen we de 538 stemmenjacht. Ieder uur kun je kans maken om een poging te doen om de stem in koffer 6 te raden. Het mooie is, als we deze eindelijk een keer hebben achterhaald, zijn er nog 2 koffers, hè? Met nog hogere bedragen.
2: Oh man.
0: We spelen nu om 15.000 euro. Je kunt dus nog meer geld verdienen later nog. Ja, het enige wat je dus even moet doen is te raden van wie die stem is die je steeds in die koffer hoort. En iedereen appt hier. Ik weet hem, zegt Claudia. Dick zegt, bel mij maar. Dan ben je er zo vanaf van die 15k. Je moet je even aanmelden in de app van 538. Dan loop je de kans dat we je bellen. Dan mag je meespelen. En als je wint, dan moet je gaan bedenken wat je doet met 15.000 euro.
2: Ja, en je kan ook op de site 538.nl vinden welke stemmen het niet zijn geweest. Nou, producer Jake die noemde al meteen, ik weet het zeker, het is Mark Baanders.
0: Staat gewoon bij de foute antwoorden.
2: Staat natuurlijk bij de foute antwoorden, ja. Is het niet. Het is ook geen Busy, het is ook geen Victor Vlam, het is ook geen Waylon, het is ook geen Jamai. Wie het wel is, dat weet jij misschien. Aanmelden kan dus via 538.nl of via de app van Radio 538.
0: Ik denk dat ik met 15.000 euro een haartransplantatie zou laten doen.
2: Oh.
0: Ik heb ook heel veel haar nodig, namelijk. Wat zou jij doen met 15k?
2: Een jacht kopen, maar die is wel wat duurder, denk ik.
0: Opblaasboom. Ik denk de drankrekening van je verjaardag voor jou vanavond aftikken, denk ik.
2: Goeie.
0: Meld je aan voor de 538 stemmenjacht om kans te maken op 15.000 euro. Ga even kijken in de app van 538. Dit is Wham!

0: Wat een banger dit.
1: Echt een goede plaat.
0: Della, Ain't in L.A.
1: Je moet hier even je zonnebril bij opzetten. En dan zeg maar zo keihard in je oortjes deze tune aanzetten. En dan zo net een te stoer loopje.
0: En dan zero fucks geven. Ja, en dan gewoon zo over straat.
1: Net te zelfverzekerd zo naar de supermarkt. Dan heb je een topdag.
0: Mocht je Hiel een keer zo door de supermarkt zien lopen, dan weet je wat ze op de oortjes hebben. David Guetta komt eraan. Memories naar Cat's Eye en Animal.

0: weekend spelen we om 3:50 ongeveer de weekendquiz. En dat is een quiz die dus niet gaat over dit weekend, maar wel allemaal vragen heeft die allemaal beginnen met weekend.
1: Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je meespelen, app het woordje weekend naar de app van Radio 538.

0: Aanvuldeals bij Bol.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
2: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verbrand emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Onzekere energiemarkt?
5: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
4: Ik heb zoveel vragen.
6: Welk energiecontract is het beste?
7: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
10: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
11: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
12: 538. Martijn en Julia.
13: Wil je 50 euro winnen in de weekendquiz? App dan het woord weekend met de app van 538.

0: Armin van Buren. Come around again op 538. Heb jij je mond leeg?
1: Ja, ik was even aan de peer. Underrated fruitstuk, moet ik even zeggen. Ja, ik vind de peer ontzettend lekker.
0: Ik vind een peer echt een laffe appel.
1: Ja, wel onhandig zo dat slurp en dat gekruip langs.
0: Ja, nee, ik zag je inderdaad met dat ding bezig. Ik denk, oké.
1: We kunnen!
2: De Weekend Quiz.
0: Ja, ruimbaan voor de Weekend Quiz. Een quiz die trouwens niet gaat over het weekend, maar wel allemaal vragen heeft. Die beginnen met wie kent.
1: Ja, 5 vragen. Weet jij het antwoord? Dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
0: Joyce, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij gaat het opnemen tegen Tim. Tim, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag.
1: Tim, hoeveel bakjes koffie zitten er al in?
4: 0.
1: 0. Joyce, bij jou?
3: 0.
1: 0, oké. Okay, nou, dat wordt gelijk.
0: Hoeveel peren hebben jullie gegeten vandaag?
4: 4.
0: Alright, jongens, let op. Zometeen hoor je een vraag. Als je het antwoord denkt te weten, roep je snel je naam. Dan krijg je van een van ons de beurt. Dan mag je het antwoord geven. Is het antwoord goed, krijg je 1 punt. Is je antwoord fout, gaat er een punt naar de tegenstander. De eerste met 3 punten wint €50.
4: Oké.
0: Klaar voor?
4: Ja.
3: Yes.
0: Let's go.
2: Vraag 1.
1: Wie kent het dance-event dat van 21 tot en met 25 oktober plaatsvindt? Oh, ja.
0: Joyce, zeg het maar.
3: Ade.
1: Hoppa.
0: Ja, wel goed.
1: Ja.
0: Zonder dat ze gewoon de... Mijn belletje doet het niet. Hoe kan het nou dat mijn belletje... Nou, goed.
1: Bling, bling.
0: Nou, ik heb geen belletje, maar het is 1-0 voor Joyce. We gaan door.
2: Vraag 2.
1: Wie kent
0: het hoofdingrediënt van hummus?
4: Ja, Tim.
0: Tim was eerder.
4: Kikkererwten.
0: Ik heb nog steeds geen belletje.
1: Bling, bling.
0: Hield dus even het belletje. Het is 1-1. Volgende vraag.
2: Vraag 3.
1: Wie kent de restaurantonderscheiding die dit jaar 100 jaar bestaat?
3: Joyce,
0: zeg het maar.
3: Michelinster.
0: Michelinster is goed.
1: Bling, bling.
0: Bling, bling. Heel goed. 2-1 voor Joyce. We gaan door.
2: Vraag 4.
1: Wie kent
0: het land waar de stad Krakau in ligt?
3: Joyce.
0: Oeh, Tim was iets eerder. Zeg het maar.
4: Polen.
0: Polen is inderdaad goed. Daarmee wordt het...
1: Bling, bling.
0: 2-2.
2: Vraag 5.
1: Weekend. De sterke drang die de basis vormt voor een klassieke margarita.
3: Tim. Joyce.
0: Tim was iets eerder. Tim, zeg het maar.
4: Vodka.
0: Nee. Shit. Tim, het was tequila. Ah, maar ja, Joyce, voor jou goed nieuws. Jij wint €50. Gefeliciteerd.
1: Oeh, lekker zeg. Cheers.
0: Wel grappig dat jij weer een vraag over sterke drank.
1: Ja.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Taylor Swift, Patient Zero.
1: Jouw hit.

0: Sienna Spyro. Great Expectation op Radio 538. Ik weet niet of jij wel eens nerveus bent voor je eigen verjaardag. Ik ken iemand die heel nerveus is voor haar eigen verjaardag.
1: Ja, ik vind dat gewoon heel erg leuk. Ik was afgelopen donderdag jarig en dat ga ik dan vanavond vieren. Ik heb zo'n leuke taptafel gehuurd. Dus dan kan je zelf je biertje tappen. Ik dacht, dat is lekker makkelijk. Dan hoef je ook niet te heten mensen, weet je wel, drank aan te bieden. Kunnen ze gewoon lekker zelf doen. Moet ik dan nog even denken, weet je, van wanneer zet je dan, doe je dan de hele avond op jou? Doe je dan op een gegeven moment een x-bedrag? Daar had ik in principe al een jaar over na kunnen denken. Maar dat moet ik nog heel eventjes doen. En dan ga ik zo meteen ballonnen kopen bij de ballonnenwinkel. Ja, helemaal zin in.
0: Ballonnen kopen bij de ballonnenwinkel?
1: Ja.
0: Is er een ballonnenwinkel?
1: Ja, zo'n feestwinkel. Dan kan
0: oh,
1: je van die,
0: feestwinkel.
1: Dan ga ik zo'n enorme 2 halen en een enorme 8. Ik heb geen idee hoe dat in mijn mini gaat passen. Maar
0: ik zie het al helemaal voor me dat je dat is een up. Dat je auto zo opstijgt met de
1: ballonnen. Ja.
0: Oh, goed. Maar je, en dan moet je nog naar de kapper, zei je net?
1: Ja, helemaal druk.
0: Worden de extensions erin geduwd? Jezus meid. Ik vind het zo jammer
1: leven
0: dat ik niet kan.
1: Vrouw.
0: Ik vind het zo jammer. Nou, in ieder geval veel plezier. Morgen alle verhalen graag. Toch?
1: Zeker weten. Okay. Ja.
0: Kid Rock komt er aan. All Summer Long.

0: Radio 538. Zometeen de hitlijst met de meeste supersterren. De 538 top 50 komt eraan met Mark. En de geruchten gaan hier in de wandelgangen in het circuit. Dat er misschien wel een nieuwe nummer 1 is. Dat hoor je vlak voor 6 als je blijft luisteren naar de top 50 hier op Radio 538.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
12: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
13: In de keuken alles ready.
14: De hits van 538. Overal in Nederland.
15: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
14: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
15: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
14: Iedere winter gebeurt er iets magisch in Alpe d'Huez. Tomorrowland Winter.

0: Ontdek meer op tomorrowlandwinter.com.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
8: 538 nieuws.
9: 3 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol. De brand in een gebouw op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. Vanwege de grote hoeveelheid rook werd vanochtend een NL-alert verstuurd. De rook trok over een woonwijk in de Zuid-Hollandse plaats. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Onduidelijk is nog wat er precies in het pand was opgeslagen. De brandweer blust nog na en onderzoekt de oorzaak van de brand. Afgelopen nacht hebben geen asielzoekers meer buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis zijn 145 mensen vanuit de dagopvang naar noodopvanglocaties in Drenthe en Groningen gebracht. Eerder deze week sliepen nog asielzoekers buiten in de regen. Of dat de komende nachten opnieuw gebeurt is nog onduidelijk. Vanaf maandag neemt Midden-Drenthe de noodopvang over in Bijlen. Dichter en muzikant Nico Dijkshoorn is in het centrum van Amsterdam aangereden door een fatbike. De 66-jarige schrijver zegt dat de bestuurder met hoge snelheid op hem afkwam. Dijkshoorn kwam ten val, maar lijkt er zonder ernstige verwondingen vanaf te zijn gekomen. Op zijn eigen nieuwsbrief schrijft hij: mijn spierwitte haar zal mee hebben geholpen, maar van alle kanten kwamen er bezorgde, hele lieve mensen aan mij vragen of het ging. Het stond bijna haaks op de krankzinnige manier waarop de fietser reageerde. Het kwam erop neer dat ik de ziekte kon krijgen. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grand Prix van Singapore gewonnen. Daarmee heeft de Red Bull-coureur nu op alle huidige Formule 1-circuits een race gewonnen. Toch hecht Verstappen daar weinig waarde aan. Volgens hem telt een sprintzegen niet echt mee en draait alles om de Grand Prix van morgen. Verstappen waarschuwde ook dat zijn matige start nog altijd een probleem is. En dan het weer. Vanavond en vannacht trekken vooral in het noorden nog regelmatig buien over. Daarbij kan het ook onweren. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee staat een krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig. De middagtemperatuur ligt rond de 14 à 15 graden en de wind neemt wat af. Tot zover het nieuws op Radio 538.
11: Yes, zometeen vier je het weekend met de 538 op 50. Eerst kort verkeer.
12: Er zijn 4 vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de 3 grootste. A2 Oude Rijn Amsterdam voor Vinkeveen. Daar de parallelbaan 1 uur. Dat komt door een ongeval. A7 Hoorn-Zaanstad voor Purmerend Noord. Een auto met pech daar. 10 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Almere voor Eemnes 8. Snelheidscontroles kom je onder andere tegen op de A2. Utrecht richting Amsterdam bij Maarsen. Hectometerpaal 56,6. Utrecht-Amsterdam bij Maarsen nog een keer bij 55,5. Maar dat is waarschijnlijk dezelfde melding. A4 Leiden-Amsterdam bij Bad Hoeverdorp 3,7. En tot slot de A12 Maan richting Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg 75,0. En voor het volledige overzicht check je de gratis app van Flitsmeister.
9: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
13: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Alle verf super voordelig.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

de nummer 1 van Nederland. Met Mark Labrand. Zo, even checken. Staat je radio extra hard? Mooi! Gaan we samen aftellen naar je zaterdagavond. En de nummer 1. En dit was vorige week de top 3. Tamper City, Self-Aware. 2. Al de bloedje mooie Ella Langley. She's from Texas, I can tell by the way. 1. En de bloedje mooie Shakira.

0: Hey, 16 weken lang, hè? Shakira en Burna Boy, de koning en de koningin van de lijst. De Willem-Alexander en Maxima. Lekker onderuit gezakt op de nummer 1 troon met Die Die. En nou zijn er mensen die het plezier van die twee willen vergallen.
1: Walgelijk.
0: Ja, die mensen beweren namelijk dat er een nieuwe nummer 1 is in Nederland. Maar is dat nou wel zo? Of zijn het gewoon vuige roddels? Ja, er is maar één manier om daar achter te komen. En dat is lekker samen het weekend vieren met 538 en de top 50. En vlak voor 6 uur hoor je het grote geheim. En nu beginnen we aan de onderkant. Alex Horn en Fever.

0: Justin de Wild en Cheerio, de nummer 49. En de eerste binnenkomer is een Nederlander met echte sterrenleven. Voor hem is het gewoon de normaalste zaak om in New York te draaien op de 86e verdieping van het Empire State Building om 3:30 in de nacht. Dat heeft hij dus echt gedaan, hè? Ja, ik ga om die tijd 's nachts naar beneden om te plassen. Hij gaat dus naar boven om de bas wat harder te zetten. Martin Garrix. En weet je wat zo bijzonder is? Hij heeft deze track zelf ingezongen. Nieuw op nummer
1: 48.
0: Dit is

Davina Michel, zo lekker. Je hoeft nergens in te loggen. Ja, op de wifi van de kroeg vanavond. Ik hoop dat het is voor je. En dat je lekker geniet van het weekend. En samen aftellen met 538 naar de nummer 1 van Nederland. Met zometeen Sven Steliers. Nu Ugel en Ultima T. En...

0: Rensselaers. Hey, deze week komen met de herfst, wind, 3 nieuwe hits de top 50 binnengewaaid. En de volgende hoor je zo meteen al in een paar minuten. Echt een hele knappe man. Hoor je denken, heeft Rutger van Barneveld alweer een hit? Nee, nog knapper deze man. Hij is blond, komt uit Engeland, heet Jamie Miller en is mega populair op TikTok met de hit Baby Doll. En die ga je zometeen horen op nummer 40. En verder ook onderweg, Ugel en David Guetta. Zometeen.
1: 538 op 50. Radio 538.
2: Deze 538 luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
3: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
4: Ik denk dat het Whalen is.
5: Ja, ik denk Willy Wartaal.
6: We denken Reinhard Oerlemans.
7: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538. Stemmenjacht.
2: Raad jij komende week de stem uit koffer 6.
7: Dan win je 15.000 euro. Open nu de 538-app.
2: Druk op de knop.
7: En meld je aan voor 538 Stemmenjacht.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
11: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, vanavond om 8 uur op 6.

0: keukenspecialist.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats. Met Marktplaats Zakelijk.
5: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij ons eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
6: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
10: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
11: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
10: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
9: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
13: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
18: In de keuken alles ready.
19: Later en altijd.
20: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
24: Weekend! 538 tot 50! Counting down. En dit is Baby Doll van de Engelse zanger Jamie Miller. Nieuw op nummer

Jazz die schreef een van de bekendste dance-teksten ooit. Terwijl hij dus helemaal geen insomnia had. Nee, hij lag wakker omdat hij gigantische tandpijn had. En dat ene stukje in Insomnia over in het donker naar een pen zoeken, dat komt dus ook gewoon uit zijn eigen leven. Hij had thuis nog zo'n oude elektriciteitsmeter waar gewoon munt in moesten. Dus geld op was licht uit. Dus hij zat letterlijk bij kaarslicht te schrijven. En 20 minuten later was de tekst van Insomnia er. Ja, je hebt niet altijd inspiratie nodig. Gewoon alleen soms kiespijn en een lege stroommeter. 30 jaar later krijgt die track weer een nieuw leven bij Bebe Rexha en Faithless. New Religion. Hoor je naar Lost Frequencies.

wel tot maandag even totaal ongeschikt voor bedrijfsdoeleinden. En lekker genieten van de 538 op 50. Mijn naam is Mark en top dat je luistert. Dit is nummer 33, Flair door het oog.

0: top 50. Zometeen DJ's die op een hele rare manier DJ werden. Dat kan. Zo is er één DJ die alles te danken heeft aan een pak ontbijtgranen. Niet Martin Bambix, hoe dat zit, dat hoor je zometeen. En ook Roxy Dekker.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: 19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
8: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
9: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
11: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
12: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn
13: paneel? De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
14: Goed plan, Zonneplan.
11: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.

0: 538.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Domino's.
5: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel.

0: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol. Door een stroomstoring rond Schiphol rijden er voorlopig geen treinen tussen Amsterdam en Hoofddorp. Ook Schiphol Airport is per trein niet bereikbaar. De storing heeft grote gevolgen voor het treinverkeer in de regio. NS zet bussen in tussen Schiphol en Sloterdijk. ProRail onderzoekt de oorzaak van de storing. Het is nog onduidelijk wanneer het treinverkeer rond de luchthaven weer volledig hervat kan worden. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is opgeknapt en heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten. Dat meldt het RIVM. De medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet tijdens werkzaamheden in Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak woedt. Volgens het RIVM zijn de testen nu negatief en kan de patiënt niemand meer besmetten. Vanmiddag is een spookrijder overleden bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen. De bestuurder reed volgens de politie op de verkeerde weghelft en botste op een tegemoetkomende auto. Daarbij raakte één persoon gewond. Ook een derde auto was betrokken, maar die bestuurder bleef ongedeerd. De snelweg is voorlopig afgesloten. De politie onderzoekt hoe de spookrijder op de verkeerde rijbaan terecht heeft kunnen komen. De Rolling Stones werken aan nieuwe muziek. Dat zegt saxofonist Courtney Pine, die enkele weken geleden een opnamesessie had met frontman Mick Jagger. De band heeft nog niet bevestigd dat er een nieuw album aankomt, maar Jagger liet deze zomer al weten weer liedjes te schrijven. Hun laatste album, Foreign Tongues, verscheen nog maar kort geleden. En dan het weer. Vanavond en vannacht trekken vooral in het noorden nog regelmatig buien over. Daarbij kan het ook onweren. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee staat een krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig. De middagtemperatuur ligt rond de 14 à 15 graden en de wind neemt wat af. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Yes, dankjewel. Het is weekend en dus hoor je de 538 of 50. Het nu kort verkeer.
2: En de drie langste files van de zeven die in Nederland staan. A2 Oude Rijn richting Amsterdam bijvoorbeeld voor Breukelen. De parallelbaan 50 minuten komt door een ongeval. A27 Utrecht-Almere voor Eemnes door een ongeval 13. En de A30 Lunteren richting Barneveld voor Barneveld zelf. Door een ongeval vertraging van 13 minuten. Snelheidscontroles onder andere op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Maarse 56.6 is de hectometerpaal. A4 Leiden richting Amsterdam bij Bad Hoeverdorp 3.7. En de A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk 57.9. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
3: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
5: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, vanavond om 8 uur op 6.
6: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: 538. De 538 stemmenjacht.
9: Dit is de stem uit koffer 6.
10: Zeker.
9: Weet jij al wie het is?
8: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
9: Druk op de knop in de 538-app.
8: Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
1: Ja, welkom bij de hitlijst met de meeste supersterren op weg naar de dikke nummer 1. Zometeen Alex Warren, nou Roxy Dekker.

Alex Warren, deze week op 28. Je hoorde Emerald Eyes. Hey, een paar 538 50 DJ's die werden toevallig DJ. Calvin Harris bijvoorbeeld nam een oude PC van zijn broer over. Daarop ging hij muziek maken. Armin van Buuren werd DJ omdat zijn ma een computer won. En daarop leerde hij heel veel. En je hoort nu de gast die DJ werd dankzij zijn ontbijt. Afrojam? David Baguetta? Nee. Jonas Blue. Ja, bij zijn ontbijtgranen zat een gratis cd met software om muziek te maken. En hij is er nooit meer mee gestopt. Dit is een van zijn hits op 27 met Malief samen. Jonas Blue en Edge of Desire. I'm gonna...

Hé, even een stukje weekendkunde. Doe vooral niks, dan hoef je het ook niet af te maken. 538 op 50, in een paar minuten Kygo. En eerst Douwe Bob. 24. Akenstil.

0: gaat rapido. En dat is ook de titel van de track met Robert van Evert samen. Zo, 538 hitnieuws komt eraan. P. Diddy, ja, die lijkt maar nooit uit die bak te komen. Hij zou in januari 28 vrij mogen komen, maar die datum is deze week alweer opgeschoven. Zometeen het laatste nieuws uit de gevangenis. Ook dat is de top 50. En verder hits van Bente en Direct. Zometeen.
1: 538. Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl. In de keuken alles ready.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29.95. Oh, op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen?
9: Draken temmen in het Verre Oosten?
10: Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
17: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Movie Park NL.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis.
6: Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
23: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
24: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen.
25: Big deals bij Keukenconcurrent.
24: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
26: Weekend! 5, 3, 8, tot 50.
0: Bijna bentetijd, die hoor je zo meteen, namelijk een eerste nummer 21. Dit is Cameron Whitcomb.
27: Mark

0: 17, Samuel Welten.
1: This is good news.
2: No, it's not.
0: Waarom wilde P. Diddy $100 miljoen?
3: What's up, this is Pink.
4: Chef Special.
5: Taylor Swift.
6: Fleming.
7: Katy Perry.
8: David Gila. Sneller.
9: Are you ready?
10: Snel. 538.
11: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Diddy stapte een tijdje terug naar de rechter vanwege de documentaire Diddy, The Making of a Bad Boy. Volgens hem vertelden oud-medewerkers en bekenden namelijk daarin leugens die zijn reputatie hebben beschadigd. Hiervoor wilde hij maar liefst $100 miljoen schadevergoeding, maar de rechter heeft zijn smaadzaak afgewezen. Hij kreeg dus 0 euro. Nu willen de makers van deze docu hun advocaatkosten terug. Bijna $1 miljoen, maar dat vond de rechter dan weer iets te veel van het goede en heeft er ruim de helft van afgehaald. Dat betekent dat Diddy nu dus geen geld krijgt, maar ruim 4 ton moet betalen. Ja. Nou, deze documentaire is voor P. Diddy dus wel een flink stuk duurder dan wat jij betaalt voor een Netflix-docu.
12: The latest news on your favorite artist.
13: 538. Hit nieuws in 1 minuut.
0: Oké, tot zover het grootste nieuws. Nu terug naar de grootste hits. Ugel en Solto hoor je over een paar minuten met Jamaican. En eerst de nummer 16, 13 vorige week. Feels Part 2. Dit is op 538.

0: Dit is de hitlijst met de meeste supersterren. En Suzanne en Freek zijn misschien wel de superste sterren van allemaal. Ondanks drukte rondom kleine baby Sef, de ziekte van Freek, hebben ze nog steeds grote plannen. En een show in Paradiso, ja, voor hun nieuwe muzikale baby. Het album Pijnstiller, zometeen hoor je van het album nieuw binnenkomen. Hun nieuwste hit op 14. En ook Taylor Swift en Cat's Eye, zometeen.
1: 538 op 50, Radio 538.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Relaxed?
17: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
20: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
22: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
18: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
23: Ik ben ook zwanger.
18: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
24: 538 Nieuws.
25: 5 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol. Het treinverkeer rond Schiphol komt weer op gang na een urenlange stroomstoring. De storing ontstond door een defect onderdeel in een hoogspanningskast bij Amsterdam Riekepolder. Reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. Ook internationale treinen hadden last van deze storing. Partijloos Kamerlid Mona Keijzer heeft op het congres van NSC opgeroepen tot meer samenwerking tussen mensen met een conservatieve kijk op de samenleving. Haar optreden leidde tot verdeeldheid binnen de partij. Zo verliet een deel van de aanwezigen de zaal toen de politicus het podium opkwam. Mona is bezig met haar eigen sociaal-conservatieve beweging Project 2029. In de Gelderse gemeente Oldebroek is vandaag een regenboogvlag gehesen bij de Kruiskerk in Wezep. Daarbij was ook burgemeester Tanja Haasloop-Amsing aanwezig. Dat is opvallend omdat het nieuwe gemeentebestuur eerder besloot te stoppen met het hijsen van de regenboogvlag. De burgemeester zegt dat ze er voor alle inwoners wil zijn. Bij de bijeenkomst waren zo'n 200 mensen aanwezig. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst door de Portugese voetbalbond. Die doet onderzoek nadat de 41-jarige aanvaller eind vorige maand uit onvrede het trainingskamp van de nationale ploeg verliet. Ronaldo zegt dat bondscoach Jorge Jesus afspraken over zijn speeltijd niet is nagekomen. De Record International vindt zelf dat een straf terecht zou zijn, maar wil wel beschikbaar blijven voor Portugal. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht vooral in het noorden van ons land nog regelmatig buien met af en toe onweer. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee een krachtige wind. Morgen blijft het wisselvallig met een middagtemperatuur rond 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
27: Yes, de top 10 van de 538 tot 50 hoor je zometeen. Eerst kort verkeer. 5 files zijn er nog over. Dit zijn de 3 langste: A1 Amersfoort Amsterdam voor Hilversum Noord, 6 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 5. En de A6 Rotterdam-Breda voor de Van Brienenoordbrug, naar 9 minuten vertraging. Snelheidscontroles: A4 Leiden Amsterdam onder andere bij Bad Hoeverdorp, hectometerpalen 3.7. En de A10 Koentunnel richting A10 Noord. Bij Amsterdam 2.1. En voor het volledige overzicht van alle snelheidscontroles, check je de app van Flitsmeister.
28: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
29: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
30: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
29: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
31: Vul je voorraad koffie makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
32: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, vanavond om 8 uur op 6.

nummer 1 van Nederland. Met Mark Labrand. Yes, hallo daar. Hey, de hoogste binnenkomer komt er bijna aan. Net als de top 3 van deze week. Maar eerst een weekend terug. Toen klonk hij zo. 3.

0: werd het grote en kan ik deze week al zeggen spectaculaire 538 op 50 geheimen. Oftewel, hoe ziet het erepodium eruit en wie heeft de nummer 1? Dat hoor je vlak na 6:15. Eerst
1: nieuw in de 538 op 50.
2: Nieuw in de top 50.
0: Ja, dat is zeldzaam. Een nieuwe binnenkomer in het laatste uur. Na Flemming en Paxette Wolle komen zij nu met pijnstiller. Ja, Nederland is niet gewoon fan, maar ibuprofen. Want ze knallen de 538 op 50 in. Op 14, Suzanne Vreek.

Cat's Eye, een animal van 8 naar 13. Welkom, dit is de 538 op 50 met zometeen Taylor Swift. En nou, die wordt er niet echt populairder op. Zelfs onder haar trouwste fans klinkt kritiek op haar nieuwe muziek. Onze bronnen en spionnen weten alles en je hoort het zometeen hier. Nu de hardste stijger van deze week, Kulas, Anton en Boef.

31 na 12 de hardste stijger, dus 100 tranen van Culas Antonen Boef. Hey, Taylor Swift schrijft muziek als een meisje van 8. Ze is lui en niet origineel meer. Ja, dat is dus de mening van heel veel Taylor Swift-fans over de nieuwe muziek van Taylor Swift. Nou, in Nederland is ze nog steeds dubbel check-check. We vinden TT nog steeds oké. Want je hoort haar hit Patient Zero. Zometeen ontzettend stijgen van 22 naar 9. En weer.

0: De finale van de 538 op 50. En al een week lang zijn er speculaties. Er zou na maanden een nieuw nummer 1 zijn. En dat gerucht kan ik bij deze bevestigen. Welke superhit is het gelukt om Shakira en Burna Boy eindelijk weg te trappen van de nummer 1? Wie pakt de piek? Je hoort dat zometeen in het finale afuur. En ook Shanna Spyware komt eraan en Teddy Swims.
1: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
2: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
3: Ik denk dat het Whalen is.
4: Ja, ik denk Willy Wartaal.
5: We denken Reinhard Oerlemans.
6: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538.

0: €19. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
2: Simjo.
3: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a war!
3: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
7: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken, daar is de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
8: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
10: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
11: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
10: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
9: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
13: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor word ik snel geholpen.
15: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Radio 538.
1: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Onzekere energiemarkt?
3: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
2: Ik heb zoveel vragen.
4: Welk energiecontract is het beste?
5: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Iedere winter gebeurt er iets magisch in Alpe d'Huez. Tomorrowland Winter. De beste

0: Frankrijk. Ontdek meer op tomorrowlandwinter.com.
1: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
4: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, zakt naar 7. Maar ja, dat wist hij natuurlijk al lang.

0: Shanna Spyro.
1: Ja, en in een paar minuten hoor je hem, de nieuwe nummer 1 van Nederland. Enig idee, wie zou het zijn? Eerst een hit die wat onderuit glijdt. 3 vorige week, 5 deze week. 538 op 50, Temper City en Self-Aware.

0: van deze week, Stella Lefty en Basten. This is good news. No, it's not. Douwe Bob heeft nieuwe tatoeage, maar waar?
1: This is Mark Amber.
2: Hey, wij zijn Ronde.
3: Hey, this is Cyril.
4: Yo, it's Teddy Swims.
5: Yo, it's Martin Garrix.
6: Hey, Cyril. 538.
7: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Myers, Dua Lipa, de Britse krant The Sun is erachter gekomen dat er gesprekken zijn over een wereldtournee die zou volgend jaar gaan starten. Er is helaas nog niets officieel aangekondigd en er zijn ook nog geen andere zaken gelekt. En Douwe Bob had al een paar kilo inkt op zijn huid laten tatoeëren. Maar nu heeft hij de meest opvallende van allemaal. Een tattoo van een lauriertak aan de zijkant van zijn voorhoofd. De tak zit tegen zijn haargrens aan en wat die betekent is nog niet bekend. Zijn andere nieuwe plaatje die is gewoon gezongen. Die heet I'm Going In en dat is zeker geen takkenherrie. En die komt binnenkort uit.
7: Is
6: 538.
7: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Ja, Shakira en Burna Boy nu dus al. Er is een nieuwe nummer 1, maar wie...

Deze week zakken Shakira en Burna Boy van 1 naar 3. En Ella Langley pakt de tweede plek, je hoorde haar net. En Choose in Texas. En dus, ja, ben je bij de nieuwe nummer 1 van de 455-538 op 50. Het is zaterdag, 10 oktober, vlak voor 6 uur. Ja, en wie staat er dan bovenaan? Bovenaan staat een gast die onderaan de ladder van het leven is begonnen. Hij was ooit zo arm dat hij maar leefde van 4 bananen per dag. Meer kon hij gewoonweg soms niet betalen. Inmiddels is hij een multimiljonair, kan hij vreten wat hij wil... en heeft hij een nieuwe nummer 1 erbij. Samen met DJ Goja is dit Jason Derulo en Michiko, de nieuwe nummer 1.

0: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
1: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Hey, goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl. In de keuken alles ready.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
14: Let op. Geld lenen kost geld.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
15: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
16: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
14: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.

0: uur. Goedenavond, ik ben Jasper Mol. In Helmond is een 19-jarige man aangehouden op verdenking van handel in zwaar vuurwerk. Agenten vonden zo'n 20 kilo vuurwerk in een garagebox en in de slaapkamer van de verdachte. Ook zijn meerdere mortiergranaten in beslag genomen. De man zit nog vast en wordt verhoord. Bij NSC is na een chaotisch partijcongres het volledige partijbestuur opgestapt. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin noemt de situatie binnen de partij niet langer werkbaar. Eerder op de dag ontstond al onrust over kritische moties die niet in stemming mochten worden gebracht. Ook het optreden van voormalig BBB-politica Mona Keizer leidde tot verdeeldheid. Een deel van de aanwezige leden verliet daarop uit protest de zaal. Christa Pike is volgens verschillende Amerikaanse media ontslagen uit het ziekenhuis anderhalve week na de mislukte executiepoging in de Amerikaanse staat Tennessee. Na de executie werd gevreesd dat ze hersendood was, maar afgelopen week kwam ze toch weer bij. Volgens haar advocaten kan Pike inmiddels zelfstandig lopen en eten. Ze is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Max Verstappen start morgen vanaf pole position in de Grand Prix van Singapore. De Nederlander was in de kwalificatie op het circuit van Marina Bay net sneller dan Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het is Verstappens derde pole op rij. Eerder vandaag won de Red Bull-coureur ook al de sprintrace. De race in Singapore begint morgenmiddag om 2 uur Nederlandse tijd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht vooral in het noorden van ons land nog regelmatig buien met af en toe onweer. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee een krachtige wind. Morgen blijft het wisselvallig met een middagtemperatuur rond 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Dankjewel. Krijgen we de situatie op de weg. Op dit moment 2 vertragingen. De A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 minuten. En de A16 richting Breda tussen Kralingen en Feyenoord 10 minuten. En de flitsers, die check je in de Flitsmeister app.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
4: Soms zul je zeggen...
5: Jij blijft mij inspireren, pap.
4: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuisin, mooi wonen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 538. De 538 stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 6.
11: Zeker.

0: zaterdagavond. Here we go. 538 Hotline. Dat betekent echt dat je alles kan aanvragen wat je maar wil. Zolang wij hier gewoon dat in onze grote muzikale database hebben staan, dan kan ik het voor je draaien. Dus pak die 538-app erbij. Die kun je gratis downloaden in de Google Play Store of in de App Store. En dan kun je gewoon via WhatsApp. Druk je even op het knopje, kom je in je eigen WhatsApp terecht. En dan kun je gewoon met ons appen. En dan kun je gewoon even je favoriete nummer aanvragen. Audioberichtjes zijn ook altijd welkom. Net zoals die van Mark.
1: Hey, goedenavond Jordi. Mark hier.
0: Hey Mark.
1: Ik zou graag een nummer willen horen van Flemmen in de Brexit. Good to go. Je hebt het lang niet gehoord. Fijne avond, fijne uitzending. Groeten uit Emmen.
0: Hey, lekker man. Dat mag ik eigenlijk niet doen, maar iedereen die uit Emmen komt krijgt bij mij altijd een streepje voor. Kom eens.

0: Cyrus en End of the World.
1: 538 Hotline.
0: Dit uur bepaal jij wat ik draai. Dus ook Dennis. Dennis, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Jordi.
0: Waar in Nederland bevind jij je op dit moment?
2: In het midden van het land, Tiel.
0: Tiel, kijk eens aan, mooie plek.
2: Ja,
0: en,
2: ja dacht ik wel, ja.
0: Wat vindt er nu plaats bij jou in Tiel? Is het gewoon rustig?
2: Nou, het is ontzettend rustig. Ik zeg altijd zo, het is eigenlijk een beetje een dode stad. Oh. Voor de rest is het superleuk om te wonen, super rustig. En we hebben van alles, maar er is eigenlijk geen ruk te doen.
0: Oh, ja, dan moet je je gewoon maar thuis een beetje vermaken, toch?
2: Nou, ja, ik heb zometeen een afscheidsborrel van Vonkballen, dus we gaan het zeker maken vanavond. Kijk. Maar ja, als je de stad in wil, dan zou ik zeggen van, joh, kijk even in de stad om je heen, ja, borrels aan en dat soort dingetjes allemaal.
0: Nou ja, Dennis, dan wens ik jou in ieder geval vanavond heel veel plezier met die borrel, maar dat moet wel goed komen als ik jou zo hoor.
2: Nee, jawel.
0: Kan ik wat voor je draaien in de hotline?
2: Ja, ik dacht aan een hele leuke clubplaat van Felis, Insomnia.
0: Lekker man. Dennis, ga ik bij deze gelijk voor je regelen. Wens ik jou een heel fijn weekend, hè.
2: Hey, fijn weekend. Dankjewel.
0: Doeg.
1: 538 Hotline.
3: Draag nu jouw favoriete track aan via de gratis 538-app.

0: Kensington, Done With It. Speciaal voor Shirley. Ze vroeg hem aan via de 538. Kun jij ook doen? Dit is de hotline, het uur waarin jij bepaalt wat ik draai. Dus vraag je favoriete plaat aan.
1: Deze 538-luisteraars beten zich stuk op de stem uit koffer 6.
2: Ik denk dat het Ferry Doedens is.
3: Ik denk dat het Waylon is.
4: Ja, ik denk Willy Wartaal.
5: We denken Reinhard Oerlemans.
6: Maar misschien geef jij wel het juiste antwoord. De 538.

0: jaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, het broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
15: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: 538
10: Jordi Warners.
11: Pat Swenseliers, somebody new. En nu eerst Offenbach. Hier is Miles Away.

0: Spenceliers en Somebody New 538. Lars, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond, Lars. Het klinkt alsof jij in de auto zit.
1: Ja, klopt, zeker, ja.
0: Waar ben je nou onderweg, als ik zo vrij mag zijn om te vragen?
1: En naar huis.
0: Naar huis? Oh, wat heb je gedaan?
1: We gingen naar Maastricht.
0: In Maastricht gewoon even lekker een dagje shoppen of even lekker eten.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ah, heerlijk, man. Wat goed. Ja. Hey, en kan ik dan zo aan het eind van de dag in Maastricht nog iets voor je draaien?
1: Ja.
0: Nou, vertel.
1: Bankzitters.
0: Top, ga ik bij deze voor je regelen. Zal ik gewoon de nieuwste pakken die samen met Robert van Hemert, Rapido?
1: Ja, is goed.
0: Nou, bij deze, Lars. Fijn weekend, man. Geniet ervan.
1: Dankjewel. Zelfde.

0: 538 Hotline, Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want hoorde je voor Lizzie, die vroeg hem aan in de 538-app. Johan!
1: Goeiedag!
0: Goeiedag! Hey, hallo, hoi. Hallo. Hoe zit jij er in dit weekend? Wat voor cijfer zou je het geven?
1: Een achtje, zeker wel.
0: Ach, dat is lekker, ja, dat is lekker. Ja, ja. Hey, en nog plannen vanavond?
1: Ja, vanavond een feestje van een neef van mij. Die wordt 60, dus daar gaan we met z'n allen naartoe.
0: Nou, dus, hoe heet hij? Feliciteer hem anders even op de radio.
1: Is Pieter, ja. Pieter, als je luistert, jongen, van harte gefeliciteerd. En we gaan er vanavond iets moois van maken.
0: Kijk, lekker. Dat is de juiste houding. Johan, wat kan ik voor je draaien?
1: Ja, als je hebt Bon Jovi, ben ik een jaren fan van. En Living on a Prayer, hè. Dat is toch een van de betere, hè.
0: Die vind je zeker in onze muzikale database terug, hoor. Dat komt me goed. Je hoort hem al op achtergrond, zeg ik nog. Johan, ik wens je een heel fijn weekend. Heel veel plezier vanavond.
1: Ja, jij ook. Werk ze nog.
0: Dankjewel. Doei. 538 Hotline, het uur waarin jij de playlist bepaalt. Stuur je favoriete nummer in via de 538-app. Fijne zaterdag. Nu is Bon Jovi en

0: dan Prayer Bon Jovi hoorde je speciaal voor Johan en Pascale. Goedenavond.
1: Goedenavond, met Pascal inderdaad.
0: Jij hebt de eer om de allerlaatste van de hotline voor vanavond aan te kondigen.
1: Oh, kijk.
0: Ja, welke wil je horen?
1: Ik zou graag Scoop met Rocket willen horen.
0: Bij deze, Pascal, en dan wens ik jou een heel fijn weekend, hè.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social Deal deals die je niet mag missen.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt?
21: Let's go!
20: Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou.
21: Let's go!
20: Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
22: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow.
22: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
25: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
26: Ik ben ook zwanger.
25: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
27: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
28: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
27: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en ga.

0: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Er zijn 18.000 kippen doodgegaan door een grote brand in de stal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen. Door de brand kwam veel zwarte rook vrij, waardoor omwonenden het advies kregen ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer is nu nog aan het nablussen. Tot zij klaar zijn zal een aantal omliggende wegen gesloten blijven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw een raketaanval uitgevoerd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Ooggetuigen melden een harde explosie waarna delen van het vliegveld werden ontruimd. Er zouden tientallen gewonden zijn gevallen. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten van en naar Riyad geschrapt. En er wordt geadviseerd het gebied rond de luchthaven te mijden. In het noorden van Engeland is een man zwaar gewond geraakt door een tijgeraanval. De man was een tijgerverblijf binnengegaan in een dierentuin. Na de aanval werden hulpdiensten ingezet. Volgens de politie vormt het dier geen gevaar voor bezoekers en is het in het verblijf gebleven. De dierentuin heeft de deuren gesloten en onderzoekt samen met de autoriteiten hoe het incident heeft kunnen gebeuren. OG-zangeres Shelley Vol gaat trouwen. Haar vriend Rory vroeg haar na een relatie van 10 jaar ten huwelijk. Op Instagram laat de 30-jarige zangeres weten dat ze volmondig ja heeft gezegd. Volgens Vol was het aanzoek precies zoals ze het altijd had voorgesteld. Zonder publiek, camera's of poespas. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht vooral in het noorden van ons land regelmatig buien met hier en daar onweer. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee een krachtige wind. Morgen blijft het wisselvallig met een middagtemperatuur rond 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Typisch Lea met haar herder Max.
2: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
1: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé. Daar pluk jij de vruchten van.
3: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
5: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schuip je mis.
3: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
6: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Ik ook niet.
4: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.
7: 538. De 538 stemmenjacht.
8: Dit is de stem uit koffer 6.
9: Zeker.
8: Weet jij?

0: oktober. De 40 dancehit waardoor de hele wereld keihard naar de dansvloer rent. Radio 538. Welkom bij de Global Dance Chart. Mocht je het gemist hebben, dit was vorige week de top 3.
1: Number 3.
0: Brons voor Kygo. Hey.

0: zangers Martin Garrix heeft ook nadelen.
1: Nu alles wat ik doe, dat wordt gewoon gefilmd en dat komt terug. En dan het ding is, ik moet altijd gewoon uitkijken. Niet meer dat ik in het centrum Amsterdam in mijn onderbroek over de grachten heen ren.
0: Martin Garrix samen met Madonna.

0: is mijn emotionele ventiel. Al dus Becky G, die samen met Topic emotioneel leegliep op nummer 21 in de Global Dance Chart. Goed nieuws, je bent op weg naar de nummer 1 dance in de waarde. En ook onderweg de hoogste binnenkomer, zometeen bij 538.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Later en altijd.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
11: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: De hits van 538, overal in Nederland.
17: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
16: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
17: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
18: Jouw hits, jouw 538, Radio 538.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
23: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
22: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
0: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
8: Haibu.
1: Haibu.nl.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
24: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
25: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
26: Voor de makers.
27: Praxis.
24: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
28: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
29: Greets.
30: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
28: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets voor jou.
31: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
32: Mooi van Ethos.
33: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
34: Onzekere energiemarkt?
35: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
34: Ik heb zoveel vragen.
35: Welk energiecontract is het beste?
34: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
36: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
37: Emma van Vreo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Vreo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
38: Vreo.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
39: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
40: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
41: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
42: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
43: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De Amerikaanse president Donald Trump heeft hard uitgehaald naar de Oekraïense president Zelensky. Volgens Trump is het tijd voor een nieuwe president in Oekraïne. Hij wil dat Kiev stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen, die een belangrijke inkomstenbron zijn voor Rusland. Zelensky zegt daartoe bereid te zijn, maar alleen als Rusland ook stopt met aanvallen op de Oekraïense energiesector. De uitspraken zorgen voor nieuwe spanning tussen Washington en Kiev. Bij NSC is het volledige partijbestuur opgestapt na een chaotisch partijcongres. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin noemt de situatie binnen de partij niet langer werkbaar. Eerder op de dag ontstond al onrust over kritische moties die niet in stemming mochten worden gebracht. En toen oud-BBB-politica Mona Keizer op het podium kwam voor een toespraak, was voor een deel van de aanwezige leden de maat helemaal vol. Zij verlieten daarop uit protest de zaal. Duizenden mannen zijn vandaag door Amsterdam gelopen tijdens de Mannenmars voor Veiligheid. Met de tocht van de Dam naar het Museumplein spreken zij zich uit tegen geweld tegen vrouwen en kinderen. Initiatiefnemer Oscar Kroes wil dat mannen meer verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. Hij zegt dat mannen nog altijd vaak de daders zijn van geweld en misbruik. De mars moet een krachtig signaal afgeven voor meer veiligheid en respect. De Rolling Stones werken aan nieuwe muziek. Dat zegt saxofonist Courtney Pine, die enkele weken geleden een opnamesessie had met frontman Mick Jagger. De band heeft nog niet bevestigd dat er een nieuw album aankomt, maar Jagger liet deze zomer al weten weer liedjes te schrijven. Hun laatste album, Foreign Tongues, verscheen nog maar kort geleden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht, vooral in het noorden van ons land, regelmatig buien met hier en daar onweer. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee een krachtige wind. Morgen blijft het wisselvallig, met een middagtemperatuur rond 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli... tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad... door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel...
7: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet... geef je net even wat meer, want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
9: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
10: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken, daar is de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
11: Typisch Lea met haar herder Max.
12: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
13: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, autotaalglas.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
22: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
23: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
27: 538. De 538 stemmenjacht.
29: Dit is de stem uit koffer 6.
32: Zeker.
29: Weet jij...

0: I've been nominated for 4 Grammys and have never won. And I want to see more of the world and build more of my fan base.
1: Zaterdagavond, Global Dance Chart 538. Over een paar minuten de onthulling van de hoogste binnenkomer. En eerst, wat zijn we trots op ze uit Amsterdam. Another

springen ligt echt ver buiten mijn comfortzone, maar ik vind het heel tof om nieuwe dingen te proberen en mezelf uit te dagen, zegt Martin Garrix over de track die in première ging op de mainstage van Tomorrowland. De hoogste binnenkomer, de 25 Global Dance Chart, nieuw op 13.

Troye Sivan was vorige week nieuw. Gaat nu 5 plekken omhoog naar nummer 11. De climax van de 538 Global Dance Chart komt steeds dichterbij. Je bent bijna aangekomen bij de top 10. Eerst razendsnel de drie grootste dances van vorige week. Number 3. Kygo pakte toen het.

0: Swedish House Mafia en Lickle Lee weten nog niet door te stoten naar de toppositie. Happiness is so sad, blijven ze weer steken op nummer 2. Zaterdagavond 538 Wessel, de Global Dance Chart met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en RadioMonitor.com de heetste dance op aarde? Mijn leven is gemaakt voor zonsondergangen, goede rooftop vibes en ritjes in de nacht. Al dus de superster DJ die al 10 weken de Global Dance Chart domineert. Ugel is nog steeds de onbetwiste nummer 1 dance op aarde met Moving to the Sun.
1: Number 1.

0: Armin van Buuren.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Hoorre.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
10: In de keuken alles ready.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Daar heb je Huub. Van Hubo.
15: Hoi.
14: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch.
18: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
19: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
20: Let op. Geld lenen kost geld.
21: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Score nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
22: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
23: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
21: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
24: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
25: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
26: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
24: En
0: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
1: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
2: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
24: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
3: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja.
15: Dat klinkt een stuk minder awkward.
3: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
25: Gefeliciteerd, fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.

0: en maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.

0: specialist.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De brandstichting bij het spoor in Delfshaven heeft flink wat ongemak aangericht. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker zondagavond en misschien zelfs tot maandagochtend geen treinen. Volgens ProRail zijn 35 kabels beschadigd geraakt of volledig doorgebrand. Die moeten allemaal worden vervangen. De brand ontstond in een technische ruimte waarvan de deur was opengeslepen. De man die vandaag in een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengeklommen is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen door de aanval van de tijger. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dierentuin blijft voorlopig gesloten. De tijger bleef na het incident in het verblijf en raakte niet gewond. Na een chaotisch partijcongres van NSC is het volledige partijbestuur opgestapt. Eerder op de dag ontstond al onrust over kritische moties die niet in stemming mochten worden gebracht. En toen oud-BBB-politica Mona Keizer op het podium kwam voor een toespraak, was voor een deel van de aanwezige leden de maat helemaal vol. Zij verlieten daarop uit protest de zaal. Emma Kok is helemaal klaar met haatreacties op social media. De 18-jarige zangeres die een chronische ziekte heeft, werd als kind gepest en zegt dat kwetsende opmerkingen haar nog steeds raken. Op de dag van de mentale gezondheid roept ze mensen op negatieve reacties voor zich te houden en meer rekening te houden met elkaar. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht, vooral in het noorden van ons land, regelmatig bui met hier en daar onweer. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Aan zee een krachtige wind. Morgen blijft het wisselvallig met een middagtemperatuur rond 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
5: Typisch Lea met haar herder Max.
6: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
5: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé. Daar pluk jij de vruchten van.
7: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen?
11: Drakentemmen in het Verre Oosten?
12: Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
14: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: €19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.

0: Yo, this is Milo.
1: Hey, this is Frankie Risardo.
2: What's up? This is Afrojack.
3: Hey, this is Randy Zulofel.
4: Your destination for the best beats.
5: 538 Dance Department.
4: By Armin van Buuren.
6: Warm, heel warm welkom op de zaterdagavond bij 538. Ik ben Armin van Buuren, een nieuwe Dance Department. 3 uur lang een muzikale reis door het allerbeste wat dance momenteel te bieden heeft. En straks om 11 uur ook weer een exclusieve hotmix. Deze week door Clooney. Je kent hem van zijn gigantische clubhit samen met Prosba, Free Your Mind. Hij heeft net een nieuw album uit en dat feat hij bij ons vanavond. Ik ben heel benieuwd naar jouw weekendplannen. Laat even weten wat je gaat doen dit weekend in de gratis 538-app. Zo meteen muziek van Mau P en Hilo. Maar eerst David Guetta en yes, dit is Mario.

Natasha. En Nelly stuurde ook een berichtje. Onderweg naar vrienden in Breda. Gas erop met 538 aan. Nou, rij voorzichtig Nelly en have fun. Straks nieuwe muziek van Mesto en Chris Lorenzo. Maar eerst Cassim en You're Lovin'.

Jello, Size Records. Het origineel heet Cucura en is van de Colombiaanse zangeres Toto La Momposina uit 1993. En Crido heeft er weer een echt festival-anthem van gemaakt. Zo meteen de man die bij ons opbiechtte dat hij nooit naar feestjes op Ibiza gaat, terwijl hij er zelf woont en een eigen avond heeft. Ik heb het over Dimitri Vegas. Hij heeft natuurlijk zijn eigen avond in de Ushuaia op Ibiza. Een hotel waar hij vroeger, toen het nog een ander hotel was, in de kelder sliep. Zo zie je maar, alles is goed gekomen. Dimitri

0: nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
10: Praxis.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
14: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
16: Karokrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
19: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
20: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
22: Daardoor word ik snel geholpen.
21: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
1: Greets. Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets. Voor jou.
23: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
24: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
25: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
23: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
26: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
27: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
28: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
29: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
30: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
31: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
32: In de keuken, alles ready.
33: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
34: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
35: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
36: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
35: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
37: U, later en altijd.
38: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
39: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
40: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
41: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
39: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
42: 538 Nieuws. 10 uur.
43: Goedenavond, ik ben Gabrielle Elst.
0: Zo'n 200 mannen hebben vandaag in Amsterdam meegelopen in een mars tegen geweld tegen vrouwen en kinderen. Ze liepen van het Dam naar het Museumplein. Met de actie willen ze mannen oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag. Bij een grote schuurbrand in het Zeeuwse Biervliet zijn zo'n 18.000 kippen omgekomen. Het vuur verspreidde zich zo snel dat de brandweer geen enkel dier kon redden. Er kwam zoveel rook vrij dat hij zelfs in België te zien was. Inmiddels is de brand onder controle. Een man is in een Britse dierentuin gedood door een tijger. Hij was zaterdagmiddag het verblijf binnengedrongen en werd daar aangevallen. De man overleed ter plekke. Op sociale media gaan beelden van de aanval rond, maar de politie roept op die beelden niet te delen. De tijger raakte niet gewond en de dierentuin blijft het hele weekend dicht. Vanavond is er weer kans om het noorderlicht te spotten in Nederland. Vooral in het zuiden zijn de eerste meldingen al binnen. Maar je moet wel een beetje geluk hebben. Met het blote oog is het nauwelijks te zien. Maar met je camera kun je de kleurrijke gloed wel vastleggen. Kijk daarvoor richting het noordwesten. En dan nu nog het weer. Vanavond en vannacht vallen vooral in het noorden regelmatig buien. Soms met onweer. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. En aan zee waait het stevig. Morgen blijft het wisselvallig met zo'n 14 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
9: Greet. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
10: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a world!
11: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
13: Typisch Lea met haar herder Max.
14: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
13: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
15: This is about to go down.
16: Hey, this is Fisher.
17: Hi, this is David Guetta.
18: Hey, we are Swedish House Mafia.
19: Hey guys, this is Dom Dolla.
20: Your destination for the best beats.
21: 538 Dance Department.
20: By Armin van Buuren.
22: Welkom terug in de lekkerste club van Nederland. Dit is 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buuren. Tot middernacht dans ik met je mee op de allerlekkerste beats. En jij maakt vanavond kans op een unieke gashouder experience. Ik heb hier namelijk kaarten liggen die jij kunt winnen voor maar liefst 3 gashoudershows in de vernieuwde gashouder. Ik heb het over mijn avond met Ben Wall, de show van Eric Brits, en nog een andere hele bijzondere show met Sven Veet. Daarover zometeen meer.

Tati en Gennaro met Control. Oké, dit is het moment. Jij maakt nu kans op een echte gashouder-experience. 3x2 tickets voor 3 shows in totaal. De gashouder in Amsterdam is na 1,5 jaar verbouwen eindelijk weer open. Gelukkig maar, het was al een unieke locatie, maar het wordt nog beter. En er zijn heel veel dikke shows en concerten aangekondigd. En ik heb iets voor je kunnen regelen, onder andere mijn eigen show met Ben Wall tijdens ADE. Maar ook de show van Eric Prydz en een hele speciale experience. Een hele show waarbij je op de grond ligt en de muziek op een hele andere manier ervaart. En dat met Techno Legends Fan Fate op 18 november. Nou, wil je bij deze 3 shows zijn? Stuur dan nu een berichtje op Instagram. Een DM'tje naar @dancedepartmentofficial. En laat me weten waarom jij die gashouder experience moet winnen. Het is Dance Department op 538 met de man die je daar ook live gaat zien. Eric Prydz en Empire of the Sun met We Are Mirage.

Hij lijkt succesvoller dan ooit en hij vult dansvloeren wereldwijd. Coachella in Amerika, maar ook de Ziggo Dome dit jaar, waar hij zijn eerste solo show deed. Ik heb het over Frankie Rizzardo. Wat werkt die man hard? We zetten een dikke spotlight op zijn nieuwste vanavond. Wat ons betreft de belangrijkste en lekkerste release van deze week. The Worldwide Warning. Dit is Frankie Rizzardo en Marino Danza.

origineel Nederlandse productie. Hel Sloot en Nina de Koning, Give It To Me, hoorde je hier in Dance Department op 538. Dan naar iets nieuws van mezelf. Deze track is eigenlijk ontstaan tijdens de voorbereidingen voor een State of Trance in Ahoy eerder dit jaar. Voor die show wilde ik heel graag een face-to-face set doen met Funk Tribu, Eduardo uit Colombia. Ik vind hem echt een van de meest interessante producers van de nieuwe generatie. Hij heeft die oldschool trance invloeden, maar brengt ze met een hele frisse, moderne energie. Toen we de muziek aan het voorbereiden waren voor die set, zijn we de studio ingedoken. En daar is uiteindelijk deze plaat ontstaan. We hebben hem meteen meegenomen naar Ahoy en op 27 februari in eerste versie gedraaid. Hij had toen nog niet eens een titel, maar de reacties waren eigenlijk al meteen heel goed. En inmiddels is hij af. Hij heet Nirvana. Hij komt deze week officieel uit. Dit is mijn nieuwste. Armin van Buuren en Funk Tribu. Dit is Nirvana.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je

0: salderingsregeling niet stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Iedere winter gebeurt er iets magisch in Alpe d'Huez. Tomorrowland Winter. De beste

0: Frankrijk. Ontdek meer op tomorrowlandwinter.com.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: AI.
10: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
2: Let's go for more, some extra, Max.
3: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is en dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
5: een duet.
4: Oh ja.
5: Ik ben ook zwanger.
4: Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
8: Oranje komt naar Tilburg. Op dinsdag 13 oktober nemen de Oranje Leeuwinnen het op tegen Hongarije. Beleef deze allesbeslissende wedstrijd voor WK-kwalificatie live in het stadion. Scoor nu je tickets via onsoranje.nl/tickets.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Juich voor de Oranje Leeuwinnen in de knock-outfase van de WK-kwalificatie.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
11: Odido. U, later en altijd.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Goedenavond, ik ben Gabrielle Elst. Wie dit weekend met de trein tussen Rotterdam en Delft wil reizen, moet voorlopig iets anders regelen. Door de brand bij een spoorbrug rijden er tot zeker zondagavond 11 uur geen treinen. Volgens ProRail is duidelijk dat de brand is aangestoken. Of het om sabotage van het spoor gaat, wordt nog onderzocht. In Amsterdam is na een woonprotest op de Dam een huis gekraakt. Dat schrijft het Parool. Enkele honderden mensen demonstreerden voor betaalbare woningen. Daarna trok een groep door de stad en werd een pand in de Haarlemmerbuurt gekraakt. De eigenaar heeft nog geen aangifte gedaan, dus de krakers kunnen voorlopig blijven zitten. De Amerikaanse Christa Pike is weer terug in de gevangenis. Anderhalve week nadat haar executie mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar overleefde die. Pike lag daarna buiten bewustzijn in het ziekenhuis, maar werd afgelopen dinsdag wakker. Inmiddels kan ze weer lopen en zelfstandig eten. Er wordt nog onderzocht wat er bij de executie is misgegaan. Vanavond is er weer kans om het Noorderlicht te zien in Nederland. Maar je hebt wel een camera nodig om het goed te kunnen zien. Met het blote oog is het nauwelijks zichtbaar. Wil je het vastleggen, richt je camera dan op het noordwesten. En dan nu nog het weer. Vanavond en vannacht vallen vooral in het noorden regelmatig buien. Soms met onweer. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. En aan zee waait het stevig. Morgen blijft het wisselvallig met zo'n 14 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
15: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
16: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje?
14: Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
18: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
19: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
20: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
21: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
20: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
19: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
22: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
25: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
24: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
26: This is Hilo.
27: Hey, this is Frankie Risardo.
28: What's up, this is Afrojack.
29: Hey, this is Reinier Zonneveld.
30: The biggest DJs in the mix.
31: 538 Dance Department.
30: This is the Dance Department Hot Mix.
32: Onze gast van vandaag maakte de zomerhit in de dance scene.
33: This is the song of the summer.
32: En ja, daar valt weinig tegen in te brengen. Maar mocht de naam Clooney je nog niks zeggen, nieuw is deze man absoluut niet. De echte naam is David Bissett. Een Brit die al ruim 10 jaar aan zijn eigen sound en carrière bouwt. En de liefde voor de muziek, die kreeg hij al vroeg mee van zijn vader.
34: My dad was really into music and he would play a load of good music around the house.
32: Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit. Thuis zat er vooral rock aan. Zijn vader nam hem zelfs mee naar metalconcerten. Maar uiteindelijk, als hij dan 17 is, ontdekt hij de DJ-booth. Hij begint met dubstep, maar al snel vindt hij zijn plek in de house. En dat blijkt een succes.
35: You call her Stephanie, I call her Heffanie.
32: Een grote sprong naar het heden. Deze man is één van de grote namen van dit moment. Hij verkoopt shows uit over de hele wereld. Staat tijdens het Amsterdam Dance Event 2 keer in onze hoofdstad. En deze week kwam zijn debuutalbum uit. We zijn trots dat hij er is.

in de hotmix Clooney. Mocht je nou een hotmix willen terugluisteren, zoals vanavond die van Clooney, of bijvoorbeeld die van Cascade, Fisher of Pagassi, het kan allemaal via 538.nl. En volg ons via Instagram, @dancedepartmentofficial, als je als eerste op de hoogte wil zijn. Zometeen Chesto hier, 538, maar eerst nog even een bedankje naar het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling en Jordi Warners. Tot volgende week.

0: je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? Dat die ander zijn broer is? En dat je ook nog eens zwanger bent? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Kijk, dat klinkt een stuk minder awkward. Twix, alles klinkt beter in harmonie.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl. In de keuken alles ready.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
8: Onzekere energiemarkt?
9: Hoge gasprijs? Dynamisch contract?
10: Ik heb zoveel vragen.
11: Welk energiecontract is het beste?
12: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
14: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
13: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
17: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
18: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
17: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
19: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
20: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis, bij Kaartje to go.
21: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
22: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
23: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
24: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
25: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
26: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
25: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
24: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
23: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
27: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
28: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
29: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: Hey, Lucas en Steve hier. Deze ADE wordt er eentje om niet te vergeten. Woensdag 21 oktober, eiland Amsterdam. Vieren wij onze eigen feest met Julian Jordan, Sick Individuals en nog veel meer. Ben jij erbij? Tickets zijn nu te koop via lucasandsteve.com.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer van minder. Simpel.
30: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
31: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
32: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
33: 538 Nieuws.
34: 12 uur.
35: Goedenacht, ik ben Gabrielle Elst. In het Brabantse Bavel is een hoogbejaarde vrouw uit haar brandende huis gered. Dat meldt Omroep Brabant. Ze zat vast achter een deur en kon niet zelf naar buiten. Hulpverleners wisten haar op tijd uit de woning te halen. Volgens de regionale omroep heeft ze veel rook ingeademd en is ze naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend. In Amsterdam is na een woonprotest op de Dam een huis gekraakt. Dat schrijft het Parool. Enkele honderden mensen demonstreerden voor betaalbare woningen. Daarna trok een groep door de stad en werd een pand in de Haarlemmerbuurt gekraakt. De eigenaar heeft nog geen aangifte gedaan, dus de krakers kunnen voorlopig blijven zitten. Bij de aanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen. Ook zouden zo'n 50 mensen gewond zijn geraakt. Dat meldt de New York Times. Volgens de krant is het de dodelijkste aanval in een golfstaat sinds het begin van de oorlog met Iran. Op sociale media worden volop foto's van het Noorderlicht gedeeld, want die is op sommige plekken in Nederland weer te zien. Wil je zelf nou ook een poging wagen om het natuurverschijnsel te zien, dan kun je beter je camera erbij pakken, want met het blote oog is het nauwelijks zichtbaar. Richt hem dan op het noordwesten. En dan nu nog het weer. Vannacht vallen er vooral in het noorden regelmatig buien, soms ook met onweer. Het koelt af naar 7 tot 12 graden en aan zee waait het stevig. Morgen blijft het wisselvallig met zo'n 14 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
36: 538. De 538 stemmenjacht.
37: Dit is de stem uit koffer 6.
38: Zeker.
37: Weet jij al wie het is?
36: Speel vanaf morgen weer mee in de jacht op €100.000.
37: Druk op de knop in de 538-app.

draait de laatste tijd al vaak tracks van Seal in de show. Hij is echt een hele goede producer. En na zijn musical video release Tethered ben ik blij dat hij terug is met zijn nieuwe track. En die heet Two Pieces. En die komt binnenkort uit. En zo zijn we begonnen aan de nieuwe Prismatic bij Tiësto 58. Straks hoor je in de mix DJ Heartstring, Funk Tribute en Marlon Hofstad. Ook nog Eli Brown, Kedema en een nieuwe track van Rank 1. Maar nu eerst een nieuwe track van mezelf die ik samen gemaakt heb met Cleopatra 2000 en Chain. It is Hard to Be Around.

Prismatic bij Tiësto op 58. En zojuist hoor je in de mix Devereaux, Under Pressure. Daarvoor Emerson, Brave New World. En DJ Hardstring en Spritz, Sentimental Ultra. De volgende track is Kirst Fierce uit de studio. Dit is Bring That Acid Back van Funk Tribute en Marlon.

Prismatic in the mix. En zojuist hoorde je Kai Tressit, Brands and Acid in de Blondex Rework. Daarvoor Yamo Everywhere, Sex Wax en Milan Fernandez Ecstasy en Raekwon Reunited. En deze is van Sis en

Core met Top Striker. Daarvoor Lisa Culver met de vette plaat Motel. En Kenema, Man Without a Second Face in de Jambo remix. En dat is dan weer tijd voor de laatste track van vandaag. Je kan deze Prismatic en alle vorige episodes terugvinden op youtube.com/Tiësto. En volg me ook zeker op mijn socials, @Tiësto. De laatste van vandaag is van Westfall, Feel Your Love.

0: Goedenacht, ik ben Gabrielle Elst. In het Brabantse Bavel is een hoogbejaarde vrouw uit haar brandende huis gered. Dat meldt Omroep Brabant. Ze zat vast achter een deur en kon niet zelf naar buiten. Hulpverleners wisten haar op tijd uit de woning te halen. Volgens de regionale omroep heeft ze veel rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend. In Amsterdam is na een woonprotest op de Dam een huis gekraakt. Dat schrijft het Parool. Enkele honderden mensen demonstreerden voor betaalbare woningen. Daarna trok een groep door de stad en werd een pand in de Haarlemmerbuurt gekraakt. De eigenaar heeft nog geen aangifte gedaan, dus de krakers kunnen voorlopig blijven zitten. Bij de Houthi-aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen, dat meldt de New York Times. Volgens de Saoedische luchtvaartautoriteit zijn ook ruim 300 mensen gewond geraakt, van wie sommigen ernstig. De Houthis hebben de luchthaven deze week al meerdere keren aangevallen. Op sociale media worden volop foto's van het Noorderlicht gedeeld, want die is op sommige plekken in Nederland weer te zien. Wil je zelf nou ook een poging wagen om het natuurverschijnsel te zien, dan kun je beter je camera erbij pakken, want met het blote oog is het nauwelijks zichtbaar. Richt hem dan op het noordwesten. En dan nu nog het weer. Vannacht vallen er vooral in het noorden regelmatig buien, soms ook met onweer. Het koelt af naar 7 tot 12 graden en aan zee waait het stevig. Morgen blijft het wisselvallig met zo'n 14 graden. En dit was het nieuws op Radio 538.
1: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 6.
3: Zeker.
2: Weet jij al wie het is? Speel van

Your Saturday Night Trance Sampler. Welkom bij een nieuwe State of Trance op 538. Nieuwe muziek van Oem met Oskan, Matt Fax, Hannah Lang met The Rocketman, Energy 2000 met York en York, mijn nieuwe single met Funk Tribu. Uur nummer 2 gaat er iets gebeuren. Hij was ooit de allereerste superster DJ. Ik heb het over Mr. Paul Oakenfold. Hij heeft een nieuw album uit. Dat heet Mission Underground. En hij gaat straks een set voor ons doen in uur nummer 2 van onze nieuwe club. Maar eerst, Above and Beyond. Dit is hun nieuwste creatie. Nights Like This op 538.

0: Zaterdagnacht bij 538. Ik ben Armin van Buren. Dit is een nieuwe uitzending van de State of Trance. Je hoorde een nieuwe track van York, Angel City en onze eigen Ruben de Ronde. Laat dat nou ook de vaste sidekick zijn van dit radioprogramma. Hoe is het, Ruben?
1: Ja, heel goed. Niks te klagen. Leuk om dat je deze ook hebt gedraaid.
0: Maar vertel eens, Slip Away. Het is een nieuwe track van, ja, van York.
1: York die stuurde mij een demo, je weet hoe het gaat. En dan stuurde ze een mailtje van een... Hey, wil je misschien aan deze track werken? Want het was een progressive plaat zoals ik normaal geproduceer. Met Angel City die in de begin jaren 2000 al een paar grote hits heeft gehad in Engeland. En hij dacht van, nou ja, zou je hier een progressive twist aan kunnen geven? Maar ik was bezig in de voorbereiding voor State of Trance in Rotterdam, waar ik Energy 2000 draaide. En ik dacht van, ja, maar ik zit nou eigenlijk in deze flow. Dus toen heb ik hem gewoon even 15 bpm omhoog gegooid. En het resultaat is Slip Away.
0: Energy 2000, dat ben jij toch?
1: Ja, precies. Ja.
0: Ben jij dat alleen solo of doe je dan altijd back-to-backs?
1: Doe ik alleen meestal.
0: Want jij staat ook in Ahoy natuurlijk, 22, 28 februari.
1: De vrienden van Superstrings.
0: En dan ga je met Superstrings samen? Ja, okay.
1: Daar heb ik heel veel zin in. Dat hebben we al een paar keer gedaan tijdens ADE en ook op een feestje in Nijmegen. En in de thuishaven, dus vandaag gaan we dit toch een keertje bij State of Trance doen.
0: Wat leuk. Kijk hem gaan, die Ruben. En daarvoor is dat All Free. Dat is dan een project van Eleven en Alex Sonata. Zij maakten een nieuwe versie van de Oliver Leap remix van Utah Saints, Lost Fakeness. Grote plaat uit 2001, die dus opnieuw uitkomt. En daarvoor een hele mooie plaat van Scores uit Brazilië. Stay Close. En dat gaat nog heel eventjes duren. Maar over 2 weken is het zover. Aflevering 1300 van dit radioprogramma. De Amsterdam Dance Event Marathon. We gaan 9 uur lang live uitzenden op YouTube. Vanuit Amsterdam natuurlijk.
1: Ja, en dat is dan elke 20 minuten een nieuwe artiest. Dus voordat de volgende begint is dan de volgende staat alweer klaar om USB'tje in te pluggen en door te gaan.
0: Ja, dus mocht je geen kans hebben om bij het ADE te zijn, dan is dat je kans. Dus mis het niet. Zet het in je agenda. Even kijken, welke oktober is dat?
1: 18
0: oktober.
1: 22 oktober.
0: Hey, iets heel anders. Ik heb een track met Funk Tribu. Die ga ik nu voor je draaien. Die heet Nirvana. Onze Tune of the Week deze week.

538 in de nacht, A State of Trance. Ik ben Armin van Buren, ik zit in de studio met Ruben de Ronde. En ik draaide Dimension en Frank Effie voor je, Moonfire. Voor de nerds die het misschien...

0: Stay in Love en The Rocketman met Hannah Lang en Feeling Under My Skin. Het is aflevering 1298 vanuit de studio in Amsterdam. Misschien heb je het in de gaten gehad, we vieren 25 jaar van dit radioprogramma. En een van de onderdelen van die viering is dat we de Space Cadet weer terug hebben gebracht. Dat was ooit een idee in 2011.
1: Ja.
0: Toen we de 500ste uitzending van dit programma vierden. En het idee was dan dat al die cadets dan vanuit Nederland naar 5 verschillende plekken over de wereld zouden gaan. Nou, die hele cadet is zijn eigen leven gaan leiden. En we hebben nu een hele merchandise lijn. En die is zo populair dat we een drop doen van maar 25 uur. En dat begint donderdag 15 oktober om 4 uur 's middags. Tot vrijdag 16 oktober dan, 5 uur. En dat is alleen dan beschikbaar.
1: Ja, dus we hebben t-shirts, truien, maar ook, en dat was echt een ding wat we heel vaak in de e-mail hebben gekregen, voor de vrouwen onder ons, een tanktop.
0: Een tanktop?
1: Ja,
0: goed, speciaal. Nou, dan...
1: Was de reclame
0: ontbreking. Ja, dat is wel even de reclame, inderdaad. Dan gaan we verder. Uur nummer 2 straks. Paul Oakenfold draait tracks van zijn nieuwe album Mission Underground. Hij heeft allemaal grote trendsplaten opnieuw onder de handen genomen. Er zitten een aantal hele mooie platen tussen. Maar eerst een hele dikke nieuwe track van Mad Facts. Samen met Aura. Dit is Tell Me op 538.

Mark Cherry, Like a Phoenix op Who's Afraid of 138. Daarvoor Alex Ryan, Lucid Skies en Activa Valorum. Je bent bijna aan het einde van uur 1, straks in uur 2. Een legend hier in de studio, Mr. Paul Oakenfold, draait direct van zijn nieuwe album Mission Underground. Bij Service for Dreamers, Chris Lake en Emma Hewitt.